0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik hoor je, ik zie je niet, katje.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Show.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeente vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Fernando. Wat zijn de hoogste parkeerkosten die je ooit hebt moeten

0: Your city, your sound.
1: Een hele, hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Fernando.
3: Goedemorgen, man, Fernando.
4: Morning, Fernando.
5: Goedemorgen, Fernando.
6: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
7: Good vibes in the morning show, rise and shine. Ja, ik heb maar 3 uur slaap in mijn lijf. Ja, bijkomen van de Phonix Awards is next level. Maar ik kan je zeggen, we gaan deze show helemaal vol proppen met allemaal updates. Dus mocht je het allemaal gemist hebben, no worries. We hebben fragmenten, we hebben stukjes vanuit de hele show gisteren. Mensen zagen er top uit, daar gaan we het straks ook over hebben. We gaan het hebben over de winnaars. Dat komt allemaal voorbij. Maar laten we het hebben over dat ene ding wat jou ook stoort. Die freaking parkeerkosten. Dat je ergens je auto neerzet en vervolgens terugkomt en denkt, waarom heb ik zoveel betaald? Ik heb een bloedhekel naar een parkeergarage waar we zeg maar hier zitten. P27, motherfuckers. Ik ga even uitleggen waarom. Normaal gesproken parkeren we die auto gewoon hier. Niks aan de hand. Gewoon lekker ontspannen. Ik zet hem gewoon daar zo. Toch weer chillen. Wee, smoking weed. Alles. Nee, dat doe ik niet. In ieder geval. Normaal gesproken betaal ik €9,45. Voor al die uren dat de auto zeg maar de garage staat. Voordat ik weer gewoon die auto pak in pull-up. Vervolgens dacht ik, weet je wat? Gewoon lekker weer van tevoren. Goed idee. Ik doe het. Zie ik opeens €29,45. Oftewel, ineens €20 duurder. Een stijging van 211%. Houd toch op met mij, man. Die Park B. Gasten, jongen. We moeten gaan praten, want daar is iets aan de hand. Donna, my sister.
8: Good morning, Fernando.
7: Ja, die gekke parkeerkosten, man. Echt, dat is een dingetje. Jij en ik parkeren allebei op dezelfde plek. Jij hebt hier ook last van.
8: Ja, ik heb er ook last van. Maar ik heb ook een beetje last van mezelf, eerlijk gezegd. Want je hebt best wel veel van die parkeergarages. Heb je het systeem dat je de app dan uit moet zetten, zeg maar. Dus je hebt bijvoorbeeld een reservering gemaakt. Heb je heel vaak bij Park B. En dan sta je ergens. En of je dan iets eerder naar buiten gaat en de slagboom gaat open. Dat wil niet zeggen dat jouw parkeersessie is afgerond. Dus ik heb al heel vaak gehad dat ik 's ochtends in mijn bed, voordat ik hier naartoe rijd om 5 uur 's ochtends, dat ik een nieuwe reservering wil maken. En dat er dan staat dat ik extra tijd heb van iets van 16, 17 uur of zo. Dus ik denk dat mijn hoogste was toen ik daar op zaterdagavond achterkwam. En toen had ik iets van €145 of zo moeten betalen. Ja, omdat ik er dus gewoon uit was gereden. En ook nog eerder dan dat die reservering was. Dus ik dacht van ja, dan snapt die garage wel dat that I'm out of this bitch.
7: Die snapt hij niet.
8: Hij snapte het niet.
7: Nee, snapte
8: het
7: niet.
8: €145 voor 4 uurtjes hier staan. Ja, die was even jammer.
7: Jeetje. Maar die krijg je via het universum weer terug op een of andere manier.
8: Ik hoop het. En ik hoop het al helemaal vandaag, want ik ben ook wel moeder gisteren, hoor.
7: Ik ben kapot.
8: Oh my goodness gracious, man.
7: Zo.
8: Maar het was het waard.
7: Het was zeker waard. Als je aan het luisteren bent en je hebt je auto ergens geparkeerd en je hebt kapot veel doekels ervoor moeten betalen, laat die irritaties van al die parkeerkosten doorkomen via de NPO Luister-app.

0: morning show. Wat zijn de duurste parkeerkosten die je hebt gehad? Ja, Don en ik zeiden al van, het gaat alle kanten op. Ik moest in één keer 211% meer betalen dan normaal gesproken. Normaal gesproken betaal ik gewoon in deze freaking garage beneden. €9,45 voor, even kijken, 5, 6 uur parkeren. Mooie prijs.
1: Dat is prima.
0: Prima te doen. Dat krijg je als je in een rokin aan het parkeren bent voor een uur. Is dat de prijs die je betaalt? Dus dit is in ieder geval, ja, 4 keer voordeliger. Nou, maar vervolgens, gisteren, ging die freaking auto parkeren. Zie ik opeens €29. €45.
1: Goodness.
0: Een prijsstijging van €20. Dus een prijsstijging van 211%. Ik heb ChatGPT dit laten berekenen. Niet dat ik dit uit
1: mijn hoofd. Ik wou net zeggen, jij bent snel.
0: ChatGPT heeft me hiermee geholpen. Maar ik moest even feitelijk inzichtelijk maken over wat's cracking. Maar ja, wat zijn dan de duurste parkeerkosten die je hebt gehad? Don heeft een paar keer heb je het gedaan, toch? Of één keer?
1: Ja, ik heb het een paar keer helaas gehad.
0: Is er gewoon die meter gewoon lopen?
1: Ja, want wat gebeurt er nou bij best wel veel parkeergarages? Dan gaat de slagboom wel open, maar dan is je reservering niet gestopt. Dus dan na een paar uur, hopelijk, of pas een paar dagen, dat heb ik dus ook wel eens gehad, kom ik erachter dat die app nog gewoon doorloopt.
0: Ach.
1: Ja, dan betaal je heel veel geld.
0: Ach. Quincy zegt, bij Schiphol verkeerd geparkeerd tijdens de vakantie. 2 weken later €286 lichter.
1: Oeh, nou dat vind ik nog meevallen.
0: Ja.
1: Ja, als je er 2 weken staat, dan heb je het goed gedaan met €286.
0: Nou, Donna, als Donna daar ligt, dan...
1: is het klaar.
0: Dan is al thuis met die wakkie, dan loopt hij nog door.
1: Oh my goodness.
0: Maar dat kan gebeuren, hè? Want ik heb dat ook met parkeren. Dat als je bijvoorbeeld... Want die app, kijk, ik heb notificaties altijd uitstaan. Ik haat die notificaties. Piep, hallo, hallo. Maar daarom ben ik ook een paar keer gewiept door mijn auto. Dat hij op een gegeven moment zegt van, ja, je bent toch al weg. En dan ben ik 2 uurtjes thuis. En dan dacht ik, ben daar niet eens mee geparkeerd.
1: Dat is een straffe wiep, hoor.
0: Ja, ongelooflijk. Delano zegt, in Italië kreeg een parkeerboete en parkeerkosten gelijk samen bijna €140.
1: Oei.
0: Is wel pijnlijk, hoor. Jeetje. En Melissa die zegt, mijn duurste ooit, €18 voor 35 minuten in het centrum van Oslo. En ik dacht serieus dat ik het fout had in Oslo. Kijk, jij bent op alle plekken geweest. Jij bent op wereldreis geweest. Jij bent zelf naar de Trumke geweest.
1: Trumse.
0: In Noorwegen, toch?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Trumse. Heb je ook in het buitenland ook gekke parkeerboetes gepakt?
1: Nee, want ik pakte altijd gewoon de taxi. Ik heb natuurlijk niet op al die plekken mijn auto bij me.
0: Ja.
1: Zou een beetje een heel aparte reis worden. Overal mijn auto mee op de boot en weet ik het wat allemaal.
0: Ja.
1: Dus dat niet. Maar Uberkosten laten we het daar allemaal helemaal niet over hebben. Die bewaren we voor de volgende keer.
0: Ik dados. Uber gezellig. Laat die reacties gewoon doorkomen. Wat zijn de duurste parkeerkosten die je hebt gehad? Keep it hard and keep it banging.

0: zag een lief berichtje binnenkomen van Jonathan. Jonathan zegt, zijn jullie niet kapot? Jullie hebben nog een paar uur gezeten. Een paar uur geleden zijn jullie nog bij de Phonics Awards en nu weer radio. Ja, ja, we zijn kapot. We gaan zometeen ook ongezond eten.
1: Oh, heb je dat nu al bepaald voor
0: ons? Ik heb nu al bepaald
1: shit,
0: dat wij zometeen een appeltaart gaan halen.
1: Oké, ik moet wel zeggen, nu je dit zegt, voel ik wel de energie langzaam terug mijn aderen
0: instromen.
1: Want ergens werken we op adrenaline nu natuurlijk. Maar ik moet ook zeggen, ik heb ook zin om straks bijvoorbeeld die terugblikken te doen op de awards. Het is toch echt zo'n highlight waar je de hele tijd naartoe werkt. Misschien word ik moer van elke keer het erover hebben dat het bijna gaat zijn. Dan dat ik nu hier op 2 uur slaap zit, zeg maar. Okay. Ik ben wel vroeg weggegaan bij de afterparty. Ja. Ik dacht, ik moet wel even kappen nu.
0: Nee, dat dacht ik ook. Ik moet gewoon
1: was sowieso snel weg daar.
0: Ja, ik had nog maar 3 uurtjes te pitten. Dan dacht ik van ja, om nog bij de afterparty. En heb je van die mensen die dit zeggen, blijf hier niet langer. Ik zeg ja, kom je morgenochtend de show doen?
1: Nee. Ja, daarom dacht ik, ik heb nog 3 uur om te slapen. Dus dan kan ik nog 1 uur afterparty pakken. Want dan heb ik 2 uur om te slapen. Dat is meer dan 1. Dat was mijn girl math.
0: Goeie.
1: Nou, niet zo'n goeie, want ik merk nu de... Ja, wat de consequentie. Ik kom niet eens met mijn woorden.
0: Nee, komt helemaal goed. We gaan straks nog weer verder babbelen. Ook over die mooie outfits die
1: je
0: ergens gedragen
1: werd. Ik ga nog een shout-out doen naar iemand. Dus ik ben benieuwd. Misschien hoor je je naam straks wel.
0: Oh, blijf luisteren.

0: Zo, zoetigheid voor je oren. Ongelooflijk. Gisteren, mensen waren... Ze hebben hun best gedaan voor die outfits, hoor.
1: Ik zeg je heel eerlijk, ik kwam voor de awards, maar ik bleef voor wat ik allemaal om me heen zag. Ze zagen er zo goed uit. Zullen we even gewoon een paar favoriete dingen doornemen die we daar hebben gezien?
0: Ja, maar wat mij vooral opviel, want vaak hebben we het over de artiesten die daar nog goed uitzagen. Maar de mensen in de VIP, de mensen in het publiek, laten we hun even dikke shout-out geven. Ik zag een of andere dame aan mijn rechterkant, blonde haren, met haar vriend zeg maar daarnaast, die voorop kwam. Je zag op een gegeven moment echt zeg maar, dat ze er goed uitzagen. Gewoon gematcht aan elkaar. Dus zij had bijvoorbeeld een soort spijkerrokje. En hij had zeg maar zo'n spijker, zeg maar, complete outfit zo. Dacht ik, sta. En aan de rechterkant zag ik op een gegeven moment, ze liggen op tweelingzusjes. Maar die waren letterlijk gematcht aan elkaar. Dus ze hadden niet hetzelfde soort spijker outfit. Maar dan zag je dat hun stijl matchte met elkaar. Dus de look, de feel. Je zag aan de...
1: Mix en match eigenlijk.
0: Wow.
1: Een beetje hetzelfde. Nou, weet je wat ik zo leuk vond eigenlijk, Nando? Want je hoort best wel vaak rondom die awards, zeg maar, dat mannen in trina gaan komen.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook heel veel mannen hun best zien doen, hoor. Ik vond dat heel nice om te zien. Op een gegeven moment, shout-out naar hem, Delano. Hij kwam op een gegeven moment naar me toe. Hij zegt, ik luister altijd. En ik zeg, wacht even, want voordat wij in gesprek gaan, ik moet je even complimenteren over je outfit, hoor. Want je weet toch hoe mannen best wel vaak in basic kleuren komen. Zwart of bruin of grijs of zo. Kan ik ook heel mooi vinden. Ja. Maar deze man kwam gewoon in fel oranje. Maar het werkte. Maar het werkte. Maar je moet even zeg maar, als ik het zeg, dan zie je misschien een soort van kanariepak voor je of zo. Maar het was dan wel ergens ook zwart, maar dan oranje lijnen in zijn broek, in zijn jasje. Okay. Ik vond het zo vet. Dus ik vind het heel leuk om te zien dat, wat je zegt, niet alleen de artiesten, maar dat ook mensen in het publiek durfden.
0: Ja.
1: Shout-out naar Delano als je luistert. Ik weet dat je hebt ook weinig uren geslapen, maar en sowieso leuk hoe iedereen ons aan kon spreken. En dan zie je tenminste eens even mensen in het echt.
0: Love.
1: In plaats van zo door de mic, weet je wel.
0: Ja, ja. En misschien moeten we ook in de morning volgend jaar zeg maar prijzen weggeven voor de best geklede mensen in het publiek.
1: Leuk, maar dan wil ik hem zelf winnen.
0: Hé, hey, maar je hebt gesloopt gisteren, hoor. Ik moest bijna een paar mensen slopen backstage die net te lang keken.
1: Ging je weer vechten zeker?
0: Nou ja, ik heb op een gegeven moment gezegd, ik draai je niet meer op de radio als je nog langer naar de kijkt.
1: Nou, iedereen heeft zich gedragen, hoor.
0: Ze hebben zich gedragen.
1: Geen gekke dingen.
0: Maar ik gaf ze wel een look van, hé, rustig.
1: Oh, daarom durfde ze niet meer met te praten.
0: Toen zag ik iemand die leek op Tijken die Tijken, dacht ik,

0: denk dat Drake gewoon met haar samen moet werken. Ze komen allebei uit Canada.
1: Een soort thuiswedstrijd.
0: Dat zou leuk zijn. Met dit zijn soort trage stem wat hij dan heeft. Run around, run around. Dat hij gewoon op, weet je, hij kan het gewoon hebben. You should let me. Heerlijk hoor. Nu even jouw Mattie erbij halen.
1: Tijkie de Tijkie.
0: Binnenkort komt hij ook. Of binnenkort, hij komt wel naar Nederland toch dit jaar?
1: Ja, hij komt in november.
0: Zo.
1: Oh, we moeten er één dan doen.
0: Zo.

De heetste tunes van dit moment. Ja, gepropt en gestopt in die ene playlist. Tunes van Tyki de Tyki, Hayley Smalls, Drake, Techno, Russ Millions, Ronnie Flex. Zoveel getalenteerde artiesten, superstars, getropt en gestopt in één playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. Je weet het, voor zoetigheid voor je oren, ben je aan het juiste adres. Zoals ik altijd zeg, keep it hot.

0: ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholi.nl. Wokholi, pure smaak, straight uit de wok.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Air Europa, you decide.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: en Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Onze foto op een mok of travelmok. Onderweg elke dag dat moment. Binnen 1 uur gemaakt. Picture Moments. Picture
2: Moments. Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Een foto, naam of logo bedrukken? Op kleding of cadeaus? Altijd binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
3: Bereik jouw

0: De chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.

0: East World Fest. See you there.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
3: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
4: Zometeen Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny. Maar we hebben de man in the building, de myth, de legend, Ryan van NOS op 3.
5: Wat poppin'. Voice crack, man. Lekker.
4: Ja, voice crack is naar de Phonix Awards, man. Dat is die Phonix Awards voice, man.
5: Gezellig.
4: Dat is helemaal crackity crack. Maar wat voor crack heb je nog meer? Oh, trouwens, ik ben even iets vergeten. Oh. We gaan zometeen vijf of een ander spelen, Champions League editie. Welke rapper ken je van misschien wel en... Ja, wordt ook wel de diamant uit de Belmer genoemd.
5: Oh, die weet ik.
4: Weet je, precies die.
5: Oké, okay, die.
4: Oké.
5: Okay.
4: Oké, okay, wat heb je?
5: Er moest niemand gedwongen buiten slapen in Ter Apel. Het is al een tijdje overvol in het aanmeldcentrum daar. Daarom worden alleen de meest kwetsbare mensen toegelaten en moet de rest buiten blijven. Gisteravond zijn asielzoekers daarom naar Gieten in Drenthe gebracht. Daar konden ze terecht in een sporthal. Naast Gieten schiet ook Amsterdam te hulp. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe. Twee wethouders in de gemeente Scherpenzeel in Gelderland zijn weg vanwege een kritisch rapport. Het gaat onder meer over vrouwonvriendelijk gedrag, intimidatie en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Een van de wethouders hield de eer aan zichzelf en stapte op. De ander werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. FC Utrecht maakt nog kans op een ticket voor Europees voetbal. In de halve finale van de play-offs tegen Heerenveen werd het 3-2. Maar het was geen easy win, zegt trainer Ron Jans.
6: Het was echt billen knijpen. Vrij trap die wat ongelukkig of gelukkig voor hun invliegt. En het werd weer helemaal een wedstrijd, want het leek gebeurd. En dat dachten ze misschien in het veld ook.
7: Nog eentje.
6: Ja, dat zie ik wel naar uit.
5: Zondag is dan die finale van de play-offs tegen Ajax. Die wonnen eerder gisteravond met 2-0 van Groningen. Dan het weer, zonnig en zomers warm. Het wordt 24 tot maar liefst 27 graden.
4: Fernando. En toevallig heb ik vandaag een cracktop trui aan. Dat wordt interessant straks.

0: geworden.
1: Hey.
0: Ja, ik heb je meegewerkt.
1: Oh, mijn stem begint echt weg te vallen.
0: Oh, mijn god, we zijn
1: hoor je die? Hey. Hey.
0: Oké,
1: hey. Okay, wacht. Lekker wakker worden. Hey. Oh, hey. Wat erg. Het is helemaal weg. Hey.
0: Oh.
1: Oh, man.
0: Oh, good morning. We zijn aan het bijkomen. We hebben al een uur erop zitten.
1: Ja, en toen had ik het idee dat onze energie, zeg maar, nog redelijk hoog was.
0: Ja, en is hij laag.
1: Hij begint echt in te kakken.
0: Hij is laag.
1: Dus als je luistert, geef ons een beetje love in de NPO Luister app. Want we hebben het nodig.
0: We hebben het zeker nodig. We zijn het bijkomen van de Phonics Awards 2026. We hebben het

0: in fucking time. Dank jullie wel.
1: De man met de meeste nominaties van de avond. Kulas was daar, opende de show. Ja, het was gewoon een gezellige bedoeling. Het was gewoon gezellig. En we ook optredens van Kai Imani. We natuurlijk ook de prijs voor Artist of the Year Female.
2: Ja man, echt fantastisch.
1: Ja, het was echt een spetterende show. Hoe heb je er naar teruggekeken, Donna?
2: Ik vond het echt super nice. Ik was vooral bij de zeg maar net voor de Golden Circle. Daar was ik zeg maar mijn avond begonnen. Dat je zo'n artiestensectie zeg maar. Maar ik vond het publiek ook zo aan dat ik op een gegeven moment dacht van ja, ik heb nu wel een bandje, maar ik wil eigenlijk gewoon bij de mensen staan.
1: Ja,
2: dus ik heb eigenlijk de hele show heb ik gewoon lekker vanuit het publiek meegekeken. Dus ik vond het echt super nice.
1: Mooi. Ja, ik vond het ook mooi om te zien om weet je, na al die edities.
0: Dit is een maag. Ik zei 22 op de dash. Heel mijn leven gaan. Allemaal mannen doen. Bis veel alleen. Wauw.

0: ik waren toch.
1: Tijdeman won Artist of the Year, Male en ook Best Album.
2: Had ik niet per se verwacht, ik zeg je heel eerlijk.
1: Die Best Album ging pakken.
2: Ja, had ik niet per se verwacht eigenlijk.
1: De mensen hebben gestemd.
2: Ze hebben echt gestemd. Ja. En het was ook wel toen zijn naam werd geroepen, zeg maar, iedereen gilde zo hard. Dus
1: ja. Ja, al die mensen die stemden waren daar.
2: Ja, precies.
1: Dus nee, maar weet je, het is, kijk, dan sta je daar, ze stond daar op stage. Gisteren presenteerde ik met Noord en met Weg. En dan sta je daar op stage en dan krijg ik altijd toch wel zo'n kippenvelgevoel van. En mooi man, dat we dit gewoon kunnen vieren, man. Ik weet dat ik vroeger naar de AFAS kwam. Toen heette het, zeg maar niet AFAS, maar toen heette het Heineken Musical. Toen ging ik altijd concerten checken van artiesten zoals Akon en Daddy Yankee, al dat soort mensen. En dan had ik altijd gedacht van, hey man, ooit ga ik daar op het podium staan. Dus dat is heel vaak gelukt, maar het is wel grappig om te zien dat je dus ook met je eigen soort clubje daar staat en toffe dingen aan het doen bent.
2: En het zag er heel vet uit.
1: Ja. Dus straks gedurende de show gaan we ook wat meer fragmenten aan je laten horen. Ontspannings. Als ik een beetje sloom klink, dat heeft alles te maken met het brein nog moet opstuiten van gisteren.
2: Ik ben heel erg benieuwd naar Vijf voor Fernando.
1: Oh, wauw. Of Humbaya.
2: Ik ben heel benieuwd naar die Humbaya.
1: Humbaya.
2: Dat wordt een beetje van
1: gaat
2: onze
1: fout.
2: Kant. Meer Humbaya, nee.
1: Humbaya.
2: Maar Vijf voor Fernando, ik denk dat je terwijl iemand het uitlegt misschien gewoon in slaap gaat vallen of zo.
1: Oh.
2: Weet je wat zo mooi is aan gisteren ook? Daarom vind ik het zo leuk om bij het publiek ook te staan. Wij hebben gisteren gewoon Brian gezien.
1: Purple
2: en Brian die wint al de hele week bij Vijf voor Fernando. Dus we zeiden tegen hem nog van, zorg wel dat je op tijd naar huis gaat. Zodat je morgen fresh bent. Eindstand hebben wij maar 2 uur gestaan.
1: Zo, ben benieuwd hoe scherp hij is.
2: Kijk, ik ben alleen scheidsrechter. Dus het voordeel van dat ik niet scherp ben, is dat ik waarschijnlijk alles goedkeur.
1: Oh mijn god.

0: voor Fernando.
1: Sound the alarm, sound the alarm. Zometeen spelen we Super Friday. De Champions League editie van... Vijf Fernando. Dus, ik heb geen kater. Ofwel. Oké.
2: Je zit de hele tijd met die muis zo.
1: Die muis.
2: Hou die muis even rustig.
1: Oh. Oké. Ja. Welke rapper ken je van misschien wel? Hij wordt gisteren de award Best MC. Hij wordt ook wel de diamant uit de Belmen genoemd. Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Laat hem doorkomen. En wellicht spelen we zometeen Vijf voor Fernando. Super Friday. De Champions League editie. Stoute Konijn. Bad Bunny.

0: Super Friday. Good morning, good morning. We gaan sowieso dit spel spelen met lage energie.
1: Ik heb er zoveel zin in.
0: Zo.
1: Ik heb hier echt zin in.
0: Ik ben echt benieuwd wat eruit komt.
1: Ja, ik dus ook. Dus daarom heb ik er wel extra veel zin in. Het is wel gewoon een bijzondere editie. Het is een beetje de... Het is niet alleen de Super Friday editie. Het is ook de kater en de... After van de After editie. Ik heb er zin in, ik vind het echt leuk.
0: Maar god, we hebben Brian gisteren ontmoet.
1: Brian, hallo Brian.
2: Zo, goedemorgen.
0: Hey,
1: hoe zit jij erbij? Hoe zit jij erbij?
2: Zo, ik zeg je eerlijk, ik ben wel moe, maar ik ben hier ook op werk gekomen. Dus dat is mijn enige motivatie geweest vandaag.
1: Strijder. En je zei het nog, hè, gisteren, van jullie moeten wel zorgen dat jullie scherp zijn morgen. Maar hoe zit het bij jou? Ben jij scherp, denk je, of niet?
2: Nee, maar toch weer wel, weet je. Jullie geven me toch die motivatie.
1: Nice.
2: Was helemaal avond compleet.
1: Mooi man.
0: Heb je al genoten gisteren? Vond je het leuk?
2: Zeker. Alleen, ik heb net al aangegeven, er zijn één prijs vergeten. En dat is de prijs voor jou, Fernando. Serieus. De best DJ, presentator, alles tegelijk, man.
1: Dat is mooi. Dat is echt lief.
0: Vind ik echt lief, Brian. Dankjewel, man. Love.
2: Geen dank. Je verdient het.
0: Ah, blessings, man. Heb je ook genoten van de muziek?
2: Ja man, okay. Het was echt gezellig man. Okay. Geen woorden meer voor man.
0: Mooi, man.
2: Als je hebt gemist, ja jammer man.
0: We hebben ook Noorden aan de lijn. Noorden, good morning.
3: Good morning.
0: Hey, je lijkt alsof jij er gisteren ook bij was. Je bent ook brak.
3: Ik ben brak, maar dat heeft een hele andere reden man. Ik heb 2 baby'tjes thuis. Die gunnen mij geen slaap, man.
1: Nou, dan zitten we in ieder geval allemaal, ook al is het met andere redenen, op hetzelfde energielevel.
0: Zo.
3: Ik hoop dat Fernando een beetje scherp is, toch?
0: Ik hoop dat ik... de hersencellen zijn
1: Daar zou ik niet op rekenen, als ik heel eerlijk ben.
0: We gaan beginnen met Brian. Brian, ready?
1: Wat gaat dit worden?
0: Brian?
2: Ja.
0: Ready?
2: Ja, we zijn
0: aan. Ready.
2: Een openbaar vervoer weer door Rotterdam.
0: Bus, RET. Trein.
2: Tram. Ja, de naam van die RET.
0: RET, tram.
2: Nee.
0: Volgende.
2: Oké, de hoogste gebouw van Dubai.
0: Ja, de Burj Khalifa.
2: Ik ben aan het slapen.
0: Burj Khalifa.
2: Als je iemand ten huwelijk vraagt, dan doe je een...
0: Aanzoek. Ring om de vinger.
2: Nee.
0: Verloving.
1: Aanzoek was goed.
0: Aanzoek.
2: Ja. Ik zeg je eerlijk, Ik ben aan het slapen, man.
1: Eentje alleen aanzoek.
0: Hoezo?
1: En liever zet je mijn pling even aan dan, doe.
0: Mijn
1: pling moet je even aanzetten.
0: Maar,
1: ja, mijn pling is nu aan.
0: Maar,
1: alleen aanzoek, want hij zei, de eerste was metro. Maar jij zei 8 keer tram. Terwijl hij al zei, dat is het niet. En die tweede was het hoogste gebouw. Hij wilde waarschijnlijk zeggen Burj Khalifa en die staat in.
2: Ja,
1: maar het woord
2: Dubai.
1: Was al Dubai, dus hij zei al Dubai. Ja. Dus eentje, man.
2: Brian, man.
1: Ah, shit, man.
0: No worries.
1: We gaan nu naar de man met de baby's, dus die is ook moe.
0: Je ready?
3: Ik ben ready, man.
0: Go!
3: Als het regent, gebruik je een...
0: Paraplu.
3: Winnaar van beste album.
0: Leo Kleine.
3: Als je in de auto zit, dan heb je dit nodig, anders mag je niet rijden.
0: Rijbewijs.
3: Chocoladepasta, hele lekkere.
0: Nutella.
3: Die kleine muis van Disney.
0: Mickey Mouse.
3: Yo, love you man.
1: Maar, rustig aan, want dan gaat er opstaan. Ga maar even zitten dan, doe. Even zitten. Die kleine muis, Mickey Mouse, er zit muis al in, dus die gaat eraf.
0: Okay.
1: Als je in de auto aan het rijden bent, wat heb je nodig? Een rijbewijs, dus die gaat er ook af. Maar als...
3: Je bent wel streng deze ochtend, man.
1: Zelfs als ik gaar ben, moet je nagaan. Kijk, ik gun het sowieso iedereen, maar hoe dan ook, je wint, want je hebt er 3 goed.
3: Ja, toch.
0: 5 voor Fernando. Vijf voor Fernando.
1: Wauw.
0: En 5 voor Fernando.
1: Maar, ik wil wel even zeggen, Brian, alsnog, je bent ook een winnaar. Want je hebt echt een superleuke avond gehad gisteren.
2: Ja man, dat is het gewoon.
3: Mag ik één ding doen jongens, ongebruikelijk?
1: Tuurlijk.
0: Ja.
3: Mag ik de prijs alsnog aan Brian geven?
1: Ah, wat lief!
2: Jij bent het echt, man. Ik wil je graag leren kennen,
3: bro,
2: man. Je kunt ervoor verdienen, man.
3: Je hebt het verdiend, ouwe.
1: Ah, dit is echt lof.
0: Ja,
3: je hebt het verdiend.
0: Ik hou van mij luisteren.
1: Ik hou ook echt van onze luisteren.
0: Hey, lobby, man. Groetjes.
2: Dit is major love, man.
0: Major love.
3: Je weet het, broer.
0: Hai. Hey.

0: een hele zonnige dag. Ik blijf gewoon binnen, man. 24 tot 27 graden. Gewoon lekker slapen, man. Rijn van NOS de 3 was papa, mijn brother praat nieuws met ons.
1: De 6 Nederlanders die op een boot met hulpgoederen naar Gaza zaten, zijn hard aangepakt in Israël. Sommigen zijn gemarteld. Begin deze week werden de hulpboten door Israël geënterd en werden de opvarenden meegenomen. De activisten en journalisten zijn in Israël vastgehouden en mishandeld, vertellen ze.
2: Ik zag iemand die een mes tegen zijn keel aankreeg, steeds opnieuw, en ze stopte net voor zijn hals.
3: Wij moeten dan op de knieën gaan zitten, weet je wel, op van dat gravel. Mijn knieën zijn ook helemaal kapot. Ik begrijp nog niet, denk ik, wat de Palestijnen meemaken. Wat wij hebben meegemaakt is maar een schijntje. Moet je voorstellen, zij zitten 20, 30, 40 jaar in detentie, wat zij meemaken. En dan weet ik zeker dat ze nog gruwelijker worden behandeld dan wij, omdat ik een Nederlands paspoort heb. Want ze weten dat ze mij niet alles kunnen maken.
1: Gisteren zijn alle ruim 400 internationale activisten door Israël op vliegtuigen naar Turkije gezet. Van daaruit kunnen ze naar huis. Ook de Nederlanders vliegen vandaag terug. De eerste bezoekers van het christelijke festival Opwekking zijn gistermiddag in Biddinghuizen aangekomen. Opwekking is met tienduizenden bezoekers het grootste christelijke festival van Nederland. Vorig jaar was het chaos op de aankomstdag. Om dit keer files te voorkomen zijn er 3 aankomstplekken. En dat werkt, zag Omroep Flevoland.
4: Het gaat fantastisch mooi. Maar sommige mensen die letten nog niet goed op de borden. Daar komt er weer een auto aan. Pas op, pas op, pas op. Kom aan! Hier rechtsaf, eerste laantje. Ja, het gaat heel leuk. Lekker gestroomlijnd.
5: Gaat het anders dan vorig jaar?
4: Ja, veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast.
1: En nu dus niet. Een meisje van 14 uit Roosendaal gaat al maanden niet meer naar school. Ze is daar niet meer welkom. Niet door haar eigen gedrag, maar dat van haar moeder. Die vindt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, zodat ze van HAVO naar VWO kan. De moeder spamde de school en instanties met mails en gesprekken met de school nam ze op en gooide ze online. De school zegt nu dat medewerkers zich niet meer veilig voelen en dat het vertrouwen beschadigd is. De moeder heeft de school nu voor de rechter gesleept. Die doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel weten dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen.
0: Maar dat is wel heftig, man, dit, man, bro. Dat is wat hoogste te krijgen, dat kind naar VWO is gestuurd.
1: Ja, het ging dus om een cijfer van aardrijkskunde. En de school zei, dit is geen voldoende. Dus ze krijgt ook geen voldoende. En de moeder zei, maar ja, dan kan ze niet naar 3 VWO. Maar dat wil ze wel en dat wil ik ook. En toen zei de school, ja, maar dat kan niet, want ze heeft geen voldoende gehaald. En toen zei ze, ja, daar ga ik niet mee akkoord. En de rechter zegt dus ook van, in het belang van het kind moet je soms bij beslissingen neerleggen. Je kan niet blijven hangen op 1 toets van aardrijkskunde, zeg maar.
0: Zeker. Lobby.
6: Fernando.
0: De winnaar van Best Singer, Jonah Fraser.

0: M's Rain Dance. A very, very, very, very good morning. Deze man blijft maar doorgaan. Ik heb het over de Artist of the Year Mail. Na 7 jaar heeft hij eindelijk weer een solo concert. En ondertussen heeft hij ook nog eens een nieuw album uitgebracht. De man die gisteravond bijna alle awards leek te pakken, vond ook Artist of the Year Mail. Waarom? Omdat hij de scene nog steeds domineert. En ik zeg je, je kent hem. The one and only, Lil Kleine.
1: Lil Kleine!
2: Lil Kleine bij ons aan in de building.
3: Ja, ja, waar goed zeg.
1: Artist of the Year, ja. Mail. Hoe voelt dat?
3: Ja, iemand ging me net vragen één woord. Ik zei euforisch.
1: Dat ja. Geloof ik.
3: Ja man, ik ben echt blij man. Ik had ook net een paar mooie woorden over Fanny over bij Carly. Ik zei, het is toch waar het begint van elke hiphop artiest of R&B artiest die later doorbreekt en dan wel bij 5-8 wordt gedraaid of wel bij Slam. Fanny is wel de basis.
4: Zijn er vanaf het begin.
3: Ja man, en jullie maken toch wel echt alle deuren open voor al het jong talent, voor het talent wat er nu nog steeds is. En dat is heel mooi om te zien man.
4: Ja, ja. New Wave, natuurlijk. Ziggo Dome.
3: Ja, hebben we drie oren toch? Want ja, New Wave ook mogen pakken. Dat vond ik wel heel dik man, ja. Het was een beetje awkward, want er was nog niemand. Dus ik liep met jullie en ja man, het podium op. Maar het was oké, het was oké.
1: Jij was keurig op tijd, was je hier.
3: Ja man, ik ben de laatste tijd alleen maar op tijd nog.
1: Ja, en ik vraag me dan af, want je hebt natuurlijk een hartstikke bewogen tijd gehad.
3: Ja.
1: En om dan nu een prijs zoals Artist of the Year Mail te winnen.
3: Ja.
1: Is dat dan voor jou ook een soort bevestiging?
4: Een middelvinger?
3: Nee, het is absoluut geen middelvinger. Maar ik zei dit het erkenning, maar ik vind bevestiging ook een goede verwoording. Dus het is een stukje bevestiging, een stukje erkenning. En ja, het is gewoon uiteindelijk, ik zei dit van 10 jaar geleden won ik een MTV-award. En toen dacht ik van wauw, dat vond ik dan lijper dan een Fanny's Award. Maar ik denk, het is allemaal hetzelfde gehad. Het is gewoon, het is echt de erkenning die je krijgt. En gewoon de kerst op de taart van je harde werken. Harde werken wordt beloond, snap je?
1: Ja. Had je dit een jaar geleden gedacht?
3: Nee man. Nee, absoluut niet. Nee.
1: Dan kan er wel lichte twijfel
3: in. Ja, gewoon omdat ik nooit echt geloof in mezelf ben kwijtgeraakt. Dat echt niet. Dus ik wist wel van, we gaan het fixen. Maar het succes wat er nu wordt geboekt, dat is wel nog meer next level.
4: Denk jij elke keer van, wanneer stopt het plafond? Want het plafond wordt weer steeds opengebroken. Heb je het gevoel wel eens?
3: Wauw. Weet je wanneer het plafond stopt? Als je niet meer populair bent, man. Dus als mensen niet meer
4: over je praten.
3: Ja, man. En als mensen niet meer je kaartjes kopen en niet meer je muziek luisteren, dan heb je plafond bereikt. En dan denk ik ook dat dat het moment is dat je moet stoppen.
1: Huh? Dan weet ik nog één ding. Jou niet.
3: Nee, nog niet.
4: Nee. Want ik ben benieuwd. Je had het er niet zo lang geleden over. Volgens mij de laatste keer dat we met Fanny's met je spraken bij New Wave.
3: Ja.
4: Hoe zit dat met dat Ronnie-album?
3: Ja, ik ben down. Want je weet hoe Ronnie is, toch? Ronnie is moeilijk te bereiken. En snap je, Ronnie
4: nee,
3: is
4: toch?
3: Ronnie.
4: Niet voor jou, toch?
3: Nee, zeker niet. En we hebben dezelfde manager, dus we gaan het gewoon op elkaar afstemmen. Maar Ronnie is wel in zijn muzikale journey is hij gewoon met zichzelf echt. Ja, hij bewandelt zijn eigen pad. Dus je moet hem ook niet lastigvallen met, als hij iets eerst nog wil doen voor zichzelf, dan moet hij dat lekker zelf doen. En dan als het tijd is om het samen te doen, dan gaan we het samen doen. Ik ben ready in ieder geval.
4: Wauw, dat zijn mooie woorden, hè?
1: Ja, 100%.
4: Dat zijn mooie woorden. Ik wil nog even een groot applaus van iedereen hier in de studio voor de grote man, Lil Kleine!
3: Dank jullie wel, jongens. Dank jullie wel. Ik zeg je eerlijk, ik drink anderhalf maandje even niet, dus ik ga naar huis schaffen. Ik ga
4: spa.
3: Ja, misschien ga ik nog even naar de sauna. Ga ik het even allemaal beseffen, man.
1: Wat verstandig. Ja, helemaal nieuw you.
3: Nieuw me, ja, maar laat me. Hey, maak niet gek, hoor. Over anderhalf maand ga ik alles weer vertieven, hoor. 1000%.
1: Groot gelijk.
4: Lekker, man, lekker.

0: Chief. Stop it up.
1: Are you ready?
0: Ready, baby. You ready, ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. New tunes, let's get it.

0: Good vibes, baby. Ja, man. Ryan van NOS op 3 was poppin.
1: Het is een warm hier aan. Hey, Klim, hey. Ja, het is warm hier aan.
2: Ja, daar heeft deze meneer helemaal gelijk. En het is vandaag snikheet en dus moet je goed opletten. Waarom hoor je zo?

0: Slechtfonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
0: Air Europa, you decide. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Huur je een huis of kamer in Rotterdam? Let op, misschien betaal je te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet je of je huur klopt. Is je huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijg je gewoon een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
6: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
1: We love you, president.
0: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
2: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
3: Zometeen Lange ICSB, rijk met helaas. Mijn verleden was op 3, was papa, my brother.
4: Duizenden mensen hebben gisteravond in Utrecht geprotesteerd voor de opvang van asielzoekers. Het is een tegenproces, protest na alle anti-AZC-protesten en rellen van de afgelopen weken.
5: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
6: Ik ga de straat op tegen onverdraagzaamheid. Ik ben zo spuug zat dat mensen zo onverdraagzaam zijn.
4: Ook gisteravond zat het AZC in Ter Apel weer vol. Daarom hebben vannacht tientallen mensen in een sporthal in Gieten in Drenthe geslapen. In de eerste maanden van het jaar hebben minder mensen het vliegtuig gepakt, dat meldt het CBS. Het is de eerste keer sinds corona dat er sprake is van afname. Dat komt vooral door het winterse weer. In januari zijn er flink wat vluchten geschrapt vanwege sneeuwval. In het oosten van Congo zijn gisteren tenten waar ebola-patiënten worden behandeld in brand gestoken. Dat gebeurde na een ruzie over het lichaam van een slachtoffer dat mogelijk stierf aan de ziekte. Vertelt deze journalist van CNN.
7: The family arrived at the scene and tried to claim his body back. It degenerated into a protest with the local community.
4: De familie van de man wilde zijn lichaam meenemen, maar dat leidde tot protest in de lokale gemeenschap. Het ziekenhuis weigerde namelijk het lichaam mee te geven omdat een overleden ebola-patiënt nog steeds heel besmettelijk is. En het wordt vandaag zomers warm en veel mensen zullen vast lekker het terras op gaan, maar vergeet niet goed op je huid te passen. Deze arts waarschuwt, zonnebrand is niet het wondermiddel dat je denkt dat het is.
8: En dat heeft ermee te maken dat die zonnebrandcremes een factor hebben die op de fles staat, die daadwerkelijk ook wel klopt in de fabriek. Maar die factor op de huid, op de manier waarop wij hem smeren, en niet dat we dat verkeerd doen, maar gewoon in de praktijk komt dat op een lagere factor neer.
4: Ja, de arts heeft dus ook een lijfspreuk, geniet, maar verbrand niet. Heb ik al gezegd dat het warm is? Zonnig, zomers warm zelfs. Het wordt 24 tot 27 graden.
9: Fernando.

0: Ik heb ook echt hoofdpijn, Ando. Heb jij dat ook? Ik voel mijn hartslag zo in mijn hoofd. Ken je dat?
1: Nee, maar je hebt echt een kater.
0: Ja, klopt. Moet je dat nou per se zeggen? Oh. Nee, jij mag alles zeggen.
1: Ja, nee, ik heb...
0: Jij mag alles zeggen. Ja, bij het vijfde drankje had ik kunnen weten. Nou, kijk, dat was zo fijn op een gegeven moment. Gisteren waren natuurlijk de Phonix Awards. En bij het eerste drankje, toen ik die ging inschenken in de kleedkamer, de fles Hennessy, toen dacht ik nog van, is dit wel verstandig? Bij het vijfde glas kon ik dat niet meer. Dan valt van zijn stoel. Waarom val je van je stoel?
1: Oh shit. Daar komt er die Hennessy die ik indirect meenam.
0: Oké, okay, wacht. Okay. Ik maak mijn verhaal af. Maar bij het vijfde glas had ik niet meer... Sorry, deze man valt gewoon van zijn stoel. Bij het vijfde glas had ik niet meer, zeg maar, het bewustzijn om te denken, is dit slim ja of nee? Dus vanaf toen werd het echt heel leuk.
1: Oh, ja.
0: Omdat ik gewoon niet meer kon nadenken over wat verstandig was.
1: En ik was voor het eerst gezien op een afterparty.
0: Ja, klopt. Hij was daar.
1: Zo.
0: Oh man. En wat een mooie avond was het toch.
1: Ja.
0: Ik hou er zo van. Iedereen zien die luistert. En ik vind het zo leuk. Maar het is altijd moeilijk om ze te spotten. Want ik weet niet hoe je eruit ziet natuurlijk als je luistert.
1: Ja.
0: Dus ook nog de volgende keer. Echt, stap nog meer op ons af. Vinden we echt heel leuk.
1: Ja man. Zo lobby. 2 jaar geleden won ze nog Next Best. Dit jaar pakte ze gewoon Artist of the Year Female. Een mooi award die vrouwen de erkenning geeft die ze verdienen. Nou, ik zeg je, ik heb het gelijk en ik zeg je, we hebben het over niemand minder dan Kai Imani. Nadat haar prijs won, schoof ze ook aan in de avondshow van Yous en Imani. En laten we terugluisteren naar hoe dat gesprek ging.
2: Kai Imani!
3: Met de volle confidence. Ik ga die prijs pakken.
4: Ja, was dan van mij.
3: Snap je? En nu zit je gewoon hier. You really spoke it into existence.
4: Period.
3: Ik wou zeggen, had je het verwacht? Maar je had het
4: verwacht.
3: Yeah. Period, schat. Gefeliciteerd.
4: Thank
3: you. Hoe voelt dit?
4: Ja, ik ben gewoon heel blij en heel dankbaar dat... Het is toch wel een blijk van waardering voor hetgeen waar je voor werkt. En ik vind zelf ook echt dat ik echt een vet jaar heb gehad.
3: Ja.
4: Dus dit is gewoon de kers op de taart.
3: Ja,
4: ik ben gewoon heel trots.
5: Je moet nu even in het moment leven, hè?
4: Ja, ik ben er.
3: Ja, echt, as you should. Je hebt zo hard ervoor gewerkt. En ik ben ook gelijk heel erg benieuwd. Wat was je moeders reactie?
4: Ik was niet eens... Ik zei tegen haar, wil je mee? Ze zegt, nee.
3: Nee,
4: maar ze vond het echt geweldig. Zij is echt al de hele avond uit haar dak aan het gaan. En niemand danst, alleen zij danst.
3: Ja, tuurlijk. Hallo, haar kleine meid.
4: The time of her life.
3: Ja,
4: als ik later groot ben, I wanna be her.
3: Oh, je schat bij allemaal. Ik wil ook jouw moeder zijn.
4: We all wanna be my mom.
3: Ja, letterlijk. Maar wat is nu dan eigenlijk het volgende voor jou? Want weet je hebt Next Best gewonnen. Je hebt nu Artist of the Year Female gewonnen. Je bent op tour gegaan. Je doet zoveel toffe dingen. Wat is er nu, zeg maar, wat is nu jouw toekomstige goal?
4: Nou, er komt nieuwe muziek. Er komt een deluxe van mijn album.
1: Hey.
4: Dus er komt een extra persoonlijkheid, wordt unlocked.
3: Oh, en wat wordt die persoonlijkheid?
4: Just a lover girl.
3: Oh.
4: En ik heb Paradiso aangekondigd, dus ja. That's next. En er komen zoveel toffe dingen aan. Er komt volgende week een collab uit die niemand gaat verwachten. Ja, ik blijf gewoon doen wat ik doe. En dat gaat me verbrengen. Ik heb altijd gezegd, ik wil een lange adem hebben. Ik hoef er niet in één keer te zijn. And that's what I'm doing.
3: Period. Is er dan ook nog echt iets dat je denkt van, dit wil ik echt nog heel graag bereiken?
4: Ik denk dat ik heel graag de deur open wil breken voor vrouwen om mainstream te worden. Dus we zijn zo niche eigenlijk en ik vind het zo zonde. Een vrouw verdient ook om best album te winnen, want onze albums zijn fucking hard.
3: Snap je?
4: Er zijn zoveel upcoming female artists. Je hebt Kijene, je hebt Sky Indie, je hebt Denisha. Er zijn zoveel talentvolle vrouwen en er wordt gewoon te weinig naar gekeken. Ik vind dat jammer. En ik hoop dat ik die deur een beetje open kan maken en kan laten zien dat je hoeft niet blank te zijn en je hoeft geen man te zijn. En je kan er ook komen als je van kleur bent of van een andere etniciteit. En als je vrouw bent, jouw vrouw zijn is jouw kracht.
1: Ja.
4: En niet jouw zwakte. En ik hoop dat ik daarin mijn story mag vertellen. Dus pokoes maken voor de girls.
3: Mooi gezegd. Toen je aan het performen was, liep Jay Johnson ook hier. We waren naar jou aan het kijken. En hij zei ook van, noem één rapper die zo'n show geeft. Snap je? Met een volle confidence as a girly. En je verdient alle flowers. En vind het super mooi wat je aan het doen bent. En zoals je zegt, laten we gewoon nog meer vrouwen dit zien.
4: Ja, maar er zijn echt zo veel.
3: Ja.
4: Er zijn echt zoveel. Ja, we verdienen allemaal een stem, we verdienen allemaal een spotlight. Let it be, zeg maar. Geef het ons. Give us our flowers.
3: Period.
4: Yes.
5: Ik wil nog even één keer een groot applaus voor onze Artist of the Year female. Niemand moet er kijken. Ga lekker genieten.
4: Thank you.
5: Maak er een mooie avond.
4: En een shout-out naar jullie ook, hè, voor alle kansen.
5: Sowieso.

0: kun je gewoon terugkijken op vanix.nl. Sowieso op een YouTube-kanaal kun je het allemaal meekrijgen, checken en beseffen. Het regelen van de prijzen.
1: We gaan ook iets beseffen nu, want ze weten natuurlijk precies hoe ze mensen aan het lachen moet maken. Ze is van alle markten thuis, sketches, entertainment, ook zingen, heeft ze ook verteld bij ons. En ze was de enige vrouw die genomineerd was in deze categorie. En ze heeft hem gewoon gepakt. Best Content Creator, die is gewonnen door Nysa. En misschien is het leuk als we dan even naar haar interview gaan luisteren. Zullen we dat doen?
0: Als de computer mee zou werken en het mee zou laden, zou het tof zijn.
1: Dan gaan we gewoon nog naar Intune luisteren en dan gaan we straks naar Nysa luisteren.
0: Top.

0: Gunna, we're gonna get fucked tonight. A very, very, very good morning. We blikken een beetje terug op de Funnix Awards van gisteren. We gaan naar Nyza, die won een award voor Best Content Creator.
1: Wacht, je bent te laat.
2: Dit is onze eigen Fashion Week hier eigenlijk, hè?
1: Eigenlijk wel, ja.
3: De Funnix Awards.
4: Avondshow.
3: Youssef en Imani.
1: En het houdt maar niet op met die gezelligheid, Imani.
2: Ja, het is één groot feest hier.
1: Ja, ja.
2: En we hebben net gewoon een hoog bezoek gekregen van de baddie van de baddies.
1: Ja.
2: De winnares van Best Content Creator. Niemand minder dan Nyza!
1: Al die mannen weggeblaast, hè?
2: Ja, insane. Ik heb het al gedaan. Ik wou echt net zeggen, gewoon al die mannen heb je gewoon omvergeknikkerd. En je bent er gewoon vandoor gegaan met de prijs. Hoe voel je je?
5: Ik voel me, ja, ik ben echt in shock. Ik vind het echt crazy. Maar ik ben iedereen zo dankbaar die heeft gestemd. En ja, het is gewoon echt badass. Gewoon tussen al die mannen heb ik
2: ja.
5: Een fuck car.
2: Ja. Maar in shock? Had je het niet verwacht dan?
5: Ja, kijk, tuurlijk ga je denken van, oké, ik ben de enige vrouw, maak ik kans. Maar ik wist wel van mezelf, en bedoel ik niet arrogant, maar dat ik wel echt mijn best heb gedaan dit jaar. En goede content heb gemaakt. Dus ik dacht wel, ik verdien het wel. Dat dacht ik wel.
1: Zeker, zeker. Ik bedoel, de content die je hebt gemaakt, die heeft ervoor gezorgd dat je uiteindelijk genomineerd bent. En yes. Uiteindelijk heeft jouw following er ook weer voor gezorgd dat je die prijs hebt gekregen.
5: Absoluut, ja. Ik hou van hun, echt waar.
1: Ja,
2: amazing.
1: Heb je hem opgetild, die Funnix Award?
5: Ik heb opgetild.
1: Hij is zwaar, hè?
5: Heel zwaar. Ik had ook niet verwacht. Ik liet hem net ook bijna vallen, dus ik blijf even voorzichtig.
1: Is het gewoon een dumbbell, iemand?
2: Ja, ik zag het net ook al. Iedereen zei al van zo, ik weet niet wat ze erin hebben gedaan dit jaar, maar het is een heavyweight, maar dat moet ook wel voor een heavyweight content creator, toch?
5: Ja. Precies, precies. Ja. Ik ga hem echt een mooi plekje geven in mijn huis, kan niet wachten.
2: Ja, en je doet natuurlijk nu ook meer dan content creation, want je hebt ook een tune uitgebracht, laatst.
5: Klopt.
2: In my low jeans. Hey, dat is mijn tune, hè?
1: Ja.
5: I love it.
2: Ja, hoe gaat het nu daarmee? Ga je nu volgend jaar genomineerd worden als, de, als best singer?
1: Next best.
5: Nee, dat zei ik net ook. Misschien beste nieuwkomer.
2: Oeh.
5: Ja, who knows. Ja, ik ga sowieso meer uitbrengen. Volgende maand ook weer nieuwe muziek, dus can't wait.
2: En hoe gaat die tune heten? Mag je nog niet zeggen?
5: Nee, dat mag nog niet zeggen.
2: Oh.
5: Verrassing.
2: Ja, dat is
5: maar binnenkort komt er een teaser, dus houd het in de gaten.
1: Wie is je favoriete artiest dan?
5: In Nederland?
1: Ja, in Nederland.
5: Ik vind Jade Lauren heel hard. Zij heeft echt haar eigen unieke stijl. Als je een tune van haar hoort, dan herken je het meteen.
1: Ja.
5: Ja.
2: Denk je dat ze gaat winnen ook met Artist of the Year Female?
5: Ik hoop het voor haar. Ja, ik hoop het echt voor haar, ja.
2: Van Queenie.
5: Ja, echt een queen.
1: Want dat zijn volgens mij de twee categorieën die nog over zijn. Hè? Artist of the Year Female en Artist of the Year Male.
5: Ja.
2: Ja.
1: We hebben Delisa, Latifah, Kayimani, Zoe Tauran, Jade Lauren. Hey.
5: Oeh.
1: Zijn heavyweights.
5: Ja,
1: en
5: allemaal queen.
1: Figuurlijk natuurlijk.
2: We zijn niet aan het bullshaming,
1: ja, nee, snap je
2: dat? Nee, dat doen we niet aan. Nee. Dus ja, en wie weet staat Nyza er over een paar jaar ook wel tussen, hè?
5: Who knows? Let's manifest. Ja. Manifest.
1: Dus als je een tune mag maken, dan zou dat zijn met Jade Lauren, met een bekende artiest.
5: Ja, 100%. Ja, ja. Jade Lauren. En als man zou ik zeggen, John F. Fraser, Bilal Wahib.
1: Hey.
5: Ja.
2: Ik zie dit gewoon gebeuren, meid.
5: Ja, we gaan het manifesteren.
2: Snap je? Speak it into existence.
5: Yes, power of the tongue.
2: Snap je? Volgend jaar zie ik jou weer hier. En dan zit jij hier gewoon voor, weet ik veel, next best, best song, best collab. We gaan er gewoon
5: voor. We gaan
2: voor.
5: Ervoor, zo
2: toch?
5: Is het.
2: Ik ben heel benieuwd wat je nog allemaal gaat doen.
1: Hoe ga je dit vieren?
5: Ik ga sowieso, morgen is het mooi weer. Ik weet niet wat ik ga doen, maar ik ga sowieso echt proosten erop met al mijn vrienden en mijn mensen om me heen. En het wordt gewoon top, ik weet niet wel.
2: Outside.
1: Ja.
5: Outside, baby.
2: Ik hoor je.
1: Applaus voor Nyza.
2: Ja, geniet ervan.
1: Liefde.
2: En hopelijk tot snel.
5: Dankjewel, komt goed, tot snel.
1: Zal ik even een Jade Lauren tune draaien dan?

0: Doughboy en Jonah Fraser met vakantie. Ja, ik heb ook zin in de vakantie hoor. Zo, lijkt me echt leuk. Gewoon even lekker gewoon naar Thailand. Of zeg maar naar de Malediven of zo. Jamaica, I don't know. In ieder geval, we gaan zo meteen de moordenminuut spelen. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Als je bij jezelf denkt, ja, we gaan het spelen. Ja, we gaan het spelen. En nee, je kan geen tickets winnen voor de Phonics Awards. Die zijn voorbij. Maar je kan wel paarse sokken winnen. En niet zomaar paarse sokken. De beste sokken van Phonics. Oké, je kan ze niet op Temu vinden. Dus doe je best. Luister, wie is de Artist of the Year male geworden? Dat is de kwalificatievraag. Wie is Artist of the Year male geworden? Laat hem doorkomen via de NPO Luisteren. Zometeen muziek van Broederliefde, die traden ook gisteren op bij de Phonics Awards. Ja man, hard work pays off, de energy was hoog. Nou, de energy is ook hoog, want moeder natuur die gaat ons de zon geven. Niet zomaar zon, zonnetje, bolletje. 24 tot 27 graden. Ja man, we zijn weer in de building man. Keep it hard, keep it banging man. My brother, met het nieuws, Ryan, what's cracking, let's go.
1: Kijk, die man begint weer wakker te worden, heerlijk. De Nederlandse actievoerders en journalisten die op een hulpgoederenboot voor Gaza zaten, zijn in Israël hard aangepakt. Gisteren werden ze door Israël naar Turkije gestuurd. Daar vertelde deze actievoerder wat hij in de cel meemaakte.
2: Gisteren dus als een hond in een kooi met z'n allen opgepropt. Veel te kleine kooi weer natuurlijk. Wij moeten dan op de knieën gaan zitten, weet je wel. Op van dat gravel. Mijn knieën zijn ook helemaal kapot. Mijn handen zijn kapot. Van de handkerchiefs die ze gebruiken. Die zijn van metaal. Die zijn ontzettend pijnlijk. En dan moet je proberen te zitten. Je moet op je knieën zitten. En ze zijn voortdurend met de luide stem maken ze duidelijk van ga zitten, ga zitten.
1: Alle ruim 400 internationale activisten zijn weer vrij. Een Nederlander zegt tegen de Volkskrant dat hij 3,5 dag is gemarteld door Israëlische militairen. Begin deze week werden de hulpboten door Israël geënterd en werden de opvarenden meegenomen. Gisteren gingen ze dus naar Turkije, vandaag vliegen ze de Nederlanders terug naar huis. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar flink toegenomen. Syfilis komt 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Want de SOA's kunnen ernstige complicaties veroorzaken, zoals chronische pijn en onvruchtbaarheid. En in het geval van syfilis problemen met het hart of het zenuwstelsel. Ja, het is een einde van een tijdperk op de Amerikaanse tv. Na 33 jaar kwam er een einde aan de Late Night Show. De Late Show met presentator Stephen Colbert.
3: Welcome, welcome one and all to the Late Show. I'm your host Stephen Colbert. Sit down. If you're just tuning into the Late Show, you missed a lot.
1: In het programma was Colbert vaak erg kritisch op president Trump. Maar nu is tv-zender CBS dus gestopt met het programma. Veel fans zeggen dat de zender is bezweken onder de druk van Trump.
0: Oh, hij heeft de stekker eruit laten trekken of zo, denk je?
1: Nou ja, het is natuurlijk... Trump klaagt de ene naar de andere zender aan... waarvan hij vindt dat hij door hen onterecht wordt beschuldigd van iets. En CBS stond zeker op dat lijstje. Dus Trump en CBS zijn geen vrienden. En als je airtime wil houden... dan is het toch in Amerika op dit moment belangrijk om Trump tevreden te houden. Dat is de realiteit nu. En dus stoppen veel programma's veel zenders met programma's die Trump niet zo leuk vindt.
0: Wauw, nou Jimmy Kimmel had toch ook beef met hem?
1: Die had ook beef met hem. Die is ook een tijdje van de zender natuurlijk geweest. Die is uiteindelijk teruggekomen. Maar dat geeft inderdaad wel aan dat die drukker is. Moet ik natuurlijk wel erbij zeggen. Dat is niet de officiële reden. Dat staat nergens geschreven. Dat is waar wij het nu over hebben.
0: Ja.
1: Maar het is een gedachtegang die...

0: feesten gisteren. Was bij de Funnings Awards, had kaarten gewonnen. Haar dochter kon er niet bij zijn, maar ze zat gewoon te facetimen tijdens de show. Ik vroeg hem al af, wie is die persoon die heeft bij die telefoon? Stima, good morning.
1: Ja, dat was ik.
0: Hey.
1: Good morning, Fernando.
0: Heb je genoten?
1: Oh, Fernando, dit was echt one of the best lives of my fucking life.
0: Oh, wauw. Vertel, vertel. Neem ons mee. Vertel, vertel.
1: Nou, gewoon kaartjes gewonnen. Daarna, we gaan het zien. Nou, zijn dochter kon niet mee. Dus ik had een hele drama thuis. Nou, mijn bestie meegenomen. Ik stond al heel lang in de rij daar. Want we wouden natuurlijk echt wel voorop staan.
0: Ja.
1: Nou, en daar stonden we. En het was wachten, wachten, wachten. Nou, we waren natuurlijk mega vroeg. Maar die show begon en we wisten, het was gewoon echt... In een snap of the finger was het voorbij. We hebben echt geen enkele minuut of geen enkele seconde, moet ik zeggen, hebben wij gewoon rustig stilgestaan.
0: Mooi.
1: De show was echt, ik raad het iedereen aan. Wil je echt gewoon 3 uurtjes vol op feesten, ga dan echt naar de Funnings Awards.
0: Wauw, mooiste PR dit hoor. Ik bedoel, als
2: zo,
0: we net
2: ik word er helemaal stil
0: om
2: van ook.
0: Weer te doen.
2: Ik vind het echt leuk dat je zo genoten hebt. Dat is echt een bijzonder gevoel.
1: Ik heb echt genoten. Ik heb jullie ook gewoon voor het eerst... Ik zie natuurlijk wel geen op live of op filmpjes, maar... Ik vond het zo leuk van omdat je langs liep en Noordin en Web, jongen. Wat heeft zij een fucking killer body. Jaloers. Web, als je dit hoort... Oh, je zag er echt heel hot uit.
0: Nice, nice. Shout-out, man. Sowieso, sowieso. Love, maar ik vind het leuk dat je zo enthousiast bent over alles en fijn. Vind ik mooi, want zeg maar vaak maken we zoiets en maken we het mee als makers. Maar het is zo mooi als je hoort hoe de luisteraars, degene die de reden zijn waardoor sowieso zo'n platform bestaat, de reden van het succes, zonder de luisteraars ben je niks. Net als artiesten. Dus ik vind het zo vet om te zien dat je gewoon om te horen dat je het zo leuk hebt gehad. Dat is tof, man. Dankjewel.
1: Ja.
0: Top.
1: En jullie bedankt. Zonder jullie was het niet... had ik niet natuurlijk kunnen bijwonen.
0: Lobby. Nou, kijk of je nu sokken erbij kan krijgen. Dan is je dag helemaal gemaakt.
1: Ik hoop het.
0: Let's get it.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Wie heeft gisteren de Artist of the Year Mail gewonnen?
1: Leeuw Kleine.
0: Welk artiest opende de Funnings Awards?
1: Om op te treden, dat was Silas.
0: Juist. Wie heeft gisteren Artist of the Year Female gewonnen?
1: Kimani? Hoe heet ze? Hoe heet
2: bijna,
1: ze?
2: Bijna.
0: Uit welke stad komt de rapper winnen?
1: Rotterdam?
0: Uit welke stad? Juist. Weet jij voor Soon as the Power Award, maar wie won de prijs vorig jaar?
1: Quincy?
0: In welk jaar werd het album New Wave uitgebracht?
1: Vorig jaar, 2025.
0: Hoeveelste editie van de Funnings Awards was het?
1: Oh, 12.
2: Bijna.
0: Wie is de allereerste vrouwelijke winnaar? 13, zeker. Sorry. Wie is de allereerste vrouwelijke winnaar van in de categorie content creator? Best content creator.
1: Nysa.
0: Juist. Over welk tas heeft Kaya Imani het in de tune?
1: Birkin.
0: Ja, ze zei Birkin net, zeg maar, voor...
1: Oh.
0: Ja, toch?
1: Kaya Imani, inderdaad.
0: Juist.
1: Ja.
0: Juist.
1: Nee,
0: we gaan even kijken, hoor, hoe je dit hebt gedaan, hoor. Oh, moeilijk, hoor.
1: Oh, nee.
0: Je hebt een 6 gewonnen.

0: dat was echt het laatste beetje energie wat hij nog had. Hij ligt nu achterover op zijn stoel.
1: Ja. Dat is inderdaad het laatste issue gehad.
0: Wat zeg je?
1: Ik drink nu een James Brown.
0: Wat zeg je?
2: Nog een keer. Ze dagje uit, hoor je dat?
1: Wat zei ze?
2: Nog een keer.
1: Daag je me uit?

0: Daddy is het voor mij. Dat gaat gewoon fout, zie je? Dan zit ik mijn stem en dan praat ik niet als een crackhead.
1: Ja. Ook mee.
0: Zo doe ik dit. Hallo. Ja. Wie heeft gisteren Artist of the Year female gewonnen? Kai Imani, dit jaar was zondags de Power Award. Maar wie won de prijs vorig jaar? Kick-Out Zwarte Piet. En welk jaar werd het album New Wave uitgebracht? Oh. 2015.
1: Oh, 15. Oh ja, oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja. Dat vergeet ik nooit meer.
0: Nee, je vindt wel sokken.
1: Nee.
2: Voor het lekker voor het warme weer.
1: Heerlijk. Heerlijk.
0: Lobby.
1: Super, dankjewel.
0: Thank you, man. Ik moet even bijkomen nu. Even een theetje pakken.
1: Ja.

0: Mensa, Fresh en Serrano. Nando's Sound System, check die playlist en dan krijg je alles.
1: Nando Champions League.
0: Ook deze tune. Lijpe praat met ze, man. Dit is echt mijn tune, man. Deze gaat altijd voluit. Hoi, hoi, hoi.
2: Ah.

0: Ja, man. Ja, man. Gruwelijk, hè?
1: Ompa.
0: Ja, ja toch? Gruwelijk.
1: Heerlijk.
0: Gruwelijk. Rijn, wat heb je voor ons?
1: De afgelopen maanden is er sinds lange tijd weer eens minder gevlogen. Waarom? Hoor je zo

Ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholy vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholy.nl. Wokholy, pure smaak.

0: Drenthe. Taste World Fest. See you there.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085 06 0650 of ga naar startmonster.nl/funnics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
0: Bereik jouw doelgroep op Funnics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnics Ads. Your city, your sound.
1: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
2: Huur je een huis of kamer in Rotterdam? Let op, misschien betaal je te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet je of je huur klopt. Is je huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijg je gewoon een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnicsads.nl. Your city, your sound.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Day.

0: 1899 euro. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.af.nl. Ja toch, Peter.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschool Dioza.nl.

0: 25 mei Morgan Heritage in Rotterdam.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
7: Oila.

0: eens opnieuw, wat heb je voor ons?
1: Goed en slecht nieuws over de opvang in Ter Apel. Eerst het slechte nieuws. Er is nog steeds te weinig plek daar. Het aanmeldcentrum is overvol, waardoor asielzoekers worden geweigerd. Het goede nieuws is dat vannacht niemand buiten hoefde te slapen. Mensen konden terecht in een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Daar is gisteravond laat nog alles klaargemaakt, zegt de burgemeester.
2: Uiteindelijk zijn om vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld. En in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. Het is geen ideale oplossing natuurlijk.
1: Gisteren werd bekend dat ook Amsterdam gaat helpen. Daar is de komende 6 maanden plek voor 230 extra asielzoekers, zegt deze verslaggever van RTV Noord.
0: Dat betekent dat in Ter Apel het even weer wat rustiger is. Maar de grote vraag is wel voor hoe lang? Want er is gewoonweg een structureel tekort aan opvangplaatsen. En de verwachting is dat over een paar dagen de problemen in Ter Apel weer gaan toenemen.
1: Op Saba wordt niet langer gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpdiensten gaan ervan uit dat de man is overleden. De Nederlander wordt sinds vorige week vermist. Hij werkte op Saba voor Defensie. Er is onder andere gezocht met helikopters, drones, duikers en speurhonden. In de eerste maanden van het jaar hebben minder mensen het vliegtuig gepakt, meldt het CBS. Het is de eerste keer sinds corona dat er sprake is van een afname. Dat komt vooral door het winterse weer. In januari zijn er flink wat vluchten geschrapt vanwege sneeuwval. En FC Utrecht maakt nog kans op een ticket voor Europees voetbal. In de halve finale van de play-offs tegen Heerenveen werd het 3-2. Maar het was geen easy win, zegt trainer Ron Jans.
3: Ik was echt billen knijpen. Vrije trap die wat ongelukkig of gelukkig voor hun invliegt. En het werd weer helemaal een wedstrijd, want het leek gebeurd. En dat dachten ze misschien in het veld ook.
4: Nog eentje.
3: Ja, dat zie ik wel naar uit.
1: Zondag is dan die finale van de play-offs tegen Ajax. Die wonnen eerder gisteravond met 2-0 van Groningen. Dan het weer warm en zonnig.

0: get started. Zometeen Controlando van Jay Dawson. Kleine Johnny Chafante Bo. Ja toch, hoe zit het met het weer? Nou, dat ga ik je vertellen. De zon is op je bolletje. Het was een zonnige dag met temperaturen rond de 24 en 27 graden. NOS op 3, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Duizenden mensen hebben gisteravond in Utrecht geprotesteerd voor de opvang van asielzoekers. Het is een tegenprotest na alle anti-AZC-protesten en rellen van de afgelopen tijd.
2: Zoveel mensen zijn hier naartoe gekomen om een tegengeluid te geven.
3: En dat iedereen voelt dat hij welkom is in Nederland. Dat we geen grenzen met elkaar hanteren, dat iedereen erbij hoort. En dat we voor iedereen zorgen die het nodig heeft.
4: Wat staat daarop?
5: Wees welkom en welkom.
4: In een heel groot rood hart. Heb je dat zelf gemaakt?
5: Nee, mama.
4: Mama gemaakt.
3: Mama heeft het gemaakt, ja.
1: Ondertussen piept en kraakt het nog steeds in de opvang in Ter Apel. Daar was het vannacht weer zo vol dat mensen onder meer in een dorp in de buurt werden opgevangen. De Amerikaanse NASCAR-coureur Kyle Busch is overleden. NASCAR is een Amerikaanse autosport en de naam Kyle Busch zegt je misschien niet meteen iets, maar zijn dood is opvallend omdat het erg onverwachts is. Hij won afgelopen weekend nog een race, maar klaagde wel al over hoestbuien. Gisteren werd hij plotseling ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis en overleed enkele uren later. Kyle Busch wordt gezien als een van de succesvolste coureurs in de NASCAR. Hij was 41 jaar. En twee Italianen met naar eigen zeggen een uit de hand gelopen hobby moeten van de rechter 15.000 euro boete betalen. Ze reisden met een verzameling exotische dieren door Gelderland. In hun trailer zaten steppenarenden, kleinklauwotters en blauwoogkakatoes. Deze dieren worden met uitsterven bedreigd en de mannen hadden niet de

0: Van de Phonics Awards, dat is wat we doen. Gisteren was het zover, de 13e editie. Er werden 13 prijzen uitgereikt. En ja, we hebben daar zitten genieten met z'n allen. We hebben mooie reacties gehoord. Sima zei het vorige uur tijdens de morgenminuut dat ze daar met haar dochter was. Althans, via de telefoon. Ze was te FaceTime, want haar dochter kon er niet bij zijn. Maar ze heeft gewoon genoten. En ik was zo blij om te horen dat ze als Phonics luisteraar genoten heeft van zo'n mooi evenement.
1: Nou, ik heb ook genoten. En ik wil ook wel eventjes jou in de spotlight zetten, Nando. Want je hebt het echt, echt zo dope gedaan. En kijk, je doet het al jarenlang, dus je hebt natuurlijk al die experience. Maar wat ik vooral echt super vet vond, is dat je op een gegeven moment eigenlijk gewoon je eigen stuk had in de show. Daar moeten we niet op slapen met z'n allen. Want op een gegeven moment heb je allemaal artiesten, jong en oud, gebracht. Je was als een soort MC los aan het gaan. Je hebt echt je roeping gemist als MC trouwens. Want je ging helemaal los daar. En het dope eraan was, ik was om, hoe laat waren we in de avond samen? Ik denk om 1 uur 's middags of zo. Ja, ja. Om 1 uur 's middags de hele dag hebben we daar samen gechilled. En ik heb een beetje geholpen backstage met je kaartjes en zo. Weet ik het dat allemaal. En bij de repetitie dacht ik al van, oh, maar dit is echt vet. Ik zie hem echt weer op een andere manier in zijn element. Maar uiteindelijk klonk en zag er echt dope uit. Dus echt, shout-out naar dat stukje, man.
0: Lobby. Ja, het was een stuk wat we erin hadden verwerkt. Omdat we sowieso hadden van, ik zit nu 20 jaar in het vak. Als radio-dj. En in die 20 jaar heb ik heel veel dingen gedaan, meegemaakt. Heel veel artiesten gedraaid voordat ze ooit überhaupt op de radio gedraaid werden. Zoals Frenna, Lijpen, Boef, al die guys. En dacht van, hoe tof zou het zijn als je zeg maar een mix maakt in een blok tussen oud en nieuw. Dus de oude generatie en de nieuwe generatie en je mixt het met elkaar op. Weet je wat, zullen we gewoon dat stukje aan ze laten horen?
1: Ja, maar dan het liefst wel eigenlijk gewoon het hele ding. Zullen we gewoon het hele ding?
0: Oké, let's go, let's do it.
1: Let's do it. Dope, man.

0: En vandaag heb ik vrienden meegenomen om het dak eraf te laten gaan. Het dak gaat eraf. Hé, hey, Lange, laten we deze mensen laten weten wat het is, man. Nando League Sound System, man. You ready? Oké, laten we doen, man. You ready? Alvast laat, let's go!
1: Ik zie ze.
2: Yes.

0: zoon zijn. Van ik dank je wel.
1: We zijn er klaar voor. Geloof me, het dak gaat eraf. Netherlands van je head. We doing this, baby. GP. Ja, man. Ja, man. GP, let's get him.
2: Come on, my boy.
1: Get him.

0: Oh!
1: Kul als dank je wel.
0: Hé hey man, het dak moet eraf man.
1: Fernando!
0: Afas, make some noise! Nando in Spanje, hè?
2: Show the lead!
0: Yeah! We gaan doen de show the

make a shout out, baby. Love, love, love. Yeah, man. Nando Leaks, man.

0: De Drekoloog is in de beelden en we zijn benieuwd. Kijk, we hebben geen Dreek geboekt.
1: Nee.
0: Dus anders kon je daar een mening over geven. Maar we zijn wel benieuwd. Nou, zeg maar, hoe heb je gisteravond beleefd? Wat waren mooie hoogtepunten van jou? Wat heb je gisteravond beleefd qua de Phonics Awards, 13e editie? Wat vindt de Drekoloog ervan? Wat is je bijgebleven? Wat vond je mooi?
2: Kijk, ik vind het sowieso een enorm groot compliment voor Phonics dat je gewoon jaar in jaar uitverkoopt. Als je ziet wat een rij voor de deur staat, dat de Phonics fam in die zin zo hecht is om naar al die artiesten te gaan kijken en ja, dat je die liefde ook echt voelt. En in mijn geval, ik ga natuurlijk vaker live ook op TikTok tijdens de uitzendingen. En dan leer ik nu mensen kennen die bij mij in de live hebben gezeten.
3: Man.
2: En die dan ook met elkaar een community zijn geworden.
3: Zo
2: en dan denk
3: leuk.
2: Ik van, dat is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen. We staan ervoor om te verbinden met elkaar. Om gewoon de passion met elkaar te delen. En dan is de Phonics Awards denk ik de ultieme kers op de taart. Dus ik heb enorm genoten. En ja, ik gooi er volgende week nog maar één. Weet je? Zo sta ik
3: wel
2: in.
3: Ik had gehoopt dat je als highlight mijn dansje bij de afterparty ging zeggen.
2: Ik dacht eigenlijk dat we die wel achter gesloten deuren moesten houden. Maar ik wil hem best uitleggen.
3: Nee, hoeft niet. Maar hij was wel goed. Dat was wel goed.
2: Kijk,
3: dat.
2: Donna heeft altijd een ding dat zodra de muziek komt, dan, en dit zeg ik eventjes gewoon echt als een vriend, voordat mensen denken verkeerd.
3: Oh nee,
2: opeens komt ze met een booty shake altijd. Ik weet nog namelijk in de begin era's van Phonics, toen was er een video, opeens Donna gooit een booty pop zo tjap erin. Donna weet welke video ik het over heb.
3: Ja, klopt.
2: Dat is altijd Donna, dus sowieso.
3: Ik ben de definitie van die haatcomment op TikTok van die techno moest er zeker weer op. Ja, die moest er op. Ja, die moest er inderdaad op.
2: Ik hoor je,
3: Beyoncé zegt dat if you got it, flaunt it.
2: Dat is 100%.
3: Snap je?
2: Real talk, clock it.
3: Ik heb gewoon genoten, dus.
2: Hoe hebben jullie het ervaren?
3: Ja, geweldig man.
0: Mooi.
3: Dat was echt dope.
0: Ja, ik heb ik vond het mooi, want zeg maar, Donna zei net van dat ze het tof vond dat ze mij in een ander element zag.
2: Ja.
0: Ook in het blokje, weet of je dat gezien?
2: Ja, zeker.
0: Dus dat het tof was dat ik op een gegeven moment gewoon de oude en de nieuwe generatie naar voren bracht. Mm. Dat het wel mooi was om te doen. En toen stond ik er niet bij stil van, het is wel 20 jaar lang als je dit doet. Is wel cool.
2: Heb je veel mensen zien komen en gaan. Dus maar zeker shout-out naar jou ook, man. Was leuk om inderdaad dat ook eventjes te zien. Even die Nando leaks.
0: Ja, toch? Hey.
2: Is dat er wel eentje voor volgend jaar, Potenshow?
0: Ik denk dat dit wel zo'n blokje moet zijn waarbij ik zeg maar steeds mensen terughaal, man.
2: Okay, dan.
3: Of gewoon je eigen show, de hele Nando leaks show.
0: Dat lijkt me heel tof als je dat in AFAS zou kunnen doen.
3: De Nando leaks Awards. Hey.
2: Zo, wauw.
3: Hey.
2: We gaan weer. Ja, man.
3: Ja, dan hebben we twee feesten in een jaar. Dus ik wil gewoon nog extra feestjes.
2: Ik wou net zeggen, we willen gewoon een extra feestje. Dus we weten fiction het.
0: Ja.
2: Ja.
3: Regel het voor ons. Doe het voor ons.
0: Gaan we het sponsoren bellen. Wat hebben we zo meteen, Gandalf?
2: Wat ik zo meteen heb. Nou, het is vrijdag. We gaan eigenlijk het feestje doorzetten. Quincy's Weekend Warm-up. Er komt een hete mix aan van DJ Mini. Dus sowieso blijven luisteren. En we gaan natuurlijk ook een beetje terugblikken op de winnaars van gisteren.
0: Dope.

Ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholi.nl. Wokholi, pure smaak straight uit de wok.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rennen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga

0: 25 mei Morgan Heritage in Rotterdam.
1: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.

0: opvoeding.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Nutrition, de grootste in sportvoeding.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Met zometeen muziek van Jonah Fraser, maar ook Burna Boy gooien met On The Low. Ja,

0: cameraman Diederik Groenewoud is opgelucht dat hij weer naar huis kan.
1: Opluchting in de zin van dat we er zelf enigszins ongeschonden vanaf zijn gekomen. Anderzijds ook wel geschokt door wat we hebben meegemaakt en hebben gezien om ons heen. En ook zelf hebben ervaren. Maar het is ook wat je om je heen hoort. Het geschreeuw. Je ziet letterlijk hoe mensen worden mishandeld. Maar het gaat verder dan dat hoor. Dus het is niet een pak slaag. We hebben echt alles gezien.
0: Alle ruim 400 internationale activisten zijn weer vrij. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door gewapende aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hielden de agenten zich bezig met het aanpakken van bendes. In Honduras is vaker geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid. Dat meldt Vrij Nederland. Het gaat om mensen die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. En nog altijd is de soap rondom walvis Timmy nog niet voorbij. Het dode dier ligt voor de kust van een Deens eiland en dreigt te ontploffen, vertelt deze deskundige.
2: Opluchting. Als een zoogdier doodgaat, dan gaan de bacteriën in de darmen, die nemen de zaak over. En daar komt allemaal gas bij vrij. En bij zo'n walvis kan dat nergens heen. Hè? Die zit helemaal verpakt in een dikke laag blubber. Dus dat gas hoopt zich op. En dat wordt een soort drijvende tijdbom.
0: En dus moet er een gat in Timmy worden gemaakt. Maar daar moet je wel verstand van hebben.
2: Je moet in één keer een hele grote haal geven. En als je een snee maakt van een meter lang of zo. Zodat je een groot gat maakt. Want als je een heel klein gaatje prikt. Dan moet al dat gas door dat kleine ventieltje zeg maar, naar buiten stromen. En dan krijg je echt een enorme gasontploffing. Dus je moet een flinke haal geven en niet bang zijn.
0: Ja, maar waarschijnlijk gaan ze dat niet meer doen. Omdat het niet lang meer duurt voordat die explodeert. Daarom stopte Denemarken gisteren al met de berging van Timmy. En dan het weer.
3: Klein beetje warm hier. Hey, Klim. Hey. Ja, het is warm hier.
0: Ja, je hoort het. Het wordt snik.

Artist of the Year Mil Lil Kleine. En de winnaar van de award Best Singer. Dan hebben we het over Jonna Fraser Fashion Week. Die hoorde je zojuist op Phonix. En wat was het toch een feestje gisteren. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Ciao Tutti, Bon Giorno, een hele goede brakke morgen. Hoe is het ermee? Als ik voor mezelf eventjes moet spreken, aardig brak. Het is vrij laat geworden na de Phonix Awards. Maar ik denk, weet je, laten jij en ik even terugblikken op gisteravond. Hoe heb jij het beleefd? We hebben gewoon prachtige optredens gehad van Cho tot Kulas. Kaya Imani die de award naar achter heeft gebracht. Gewoon naar binnen heeft gesleept voor Artist of the Year Female. Een paar jaar gewoon nadat ze mee heeft gedaan met Phonix Talent. Dat is ook waanzinnig knap. Ja, ook dat ene blokje van Nando Leaks. Ook bizar dat opeens Yeser daar uit elkaar aan het zingen is. En dat je First Man ook nog even hoort met Round and Round. Het was echt een compleet feestje. Een compleet feestje. Maar wat ik zeg, ik ben heel erg benieuwd hoe jij hem beleefd hebt. Laat het vooral eventjes weten in de NPO Luisterapp. Het is eventjes opstarten hier achter de schermen. Ga even een lekker bakje koffie halen. Ben ik natuurlijk zometeen bij je terug. Maar ik ben dus heel benieuwd hoe jij gisteravond hebt meegemaakt.

Hardy en Bullshit van Architrex. Zometeen kan jij in de prijzen vallen. Door middel van de Morning Mash op 2 tunes gemixt tot 1. Jij moet raden om welke 2 tunes het gaat. Alleen voordat we daar zijn, eerst nog Butter My Bread. Die hoor je nu hier op Funix.

twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als je hem hoort en je denkt bij jezelf, Vinci, is dit echt alles wat je hebt? Ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je die laten doorkomen door middel van een app in de NPO Luister app. En ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Funnix goodie pakket. A.k.a. prachtige paarse Funnix sokken. Maar goed, voordat we daar zijn, eerst goed luisteren.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Kan je nu droppen in de NPO Luisterapp. En ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je dus naar huis met prachtige paarse Phonix sokken. Mooi voor in je collectie. Zo zeggen haasje, de Phonix fam is snel met reageren. Jalla jalla, misschien ben je zometeen Phonix sokken rijker.

Million Stars met Miss Fatty. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. De NPO-luisterapp die is volgestroopt met antwoorden. Maar zijn ze juist? Daar ga jij en ik zo meteen achter komen. Misschien ben je nu net pas ingetuned omdat je net zo brak bent als ik. Je hebt de mashup nog niet gehoord. Dan zou ik zeggen, luister nog even mee. Is hem nog één keertje door je speakers.

Felix die zegt, Quinn, je bent op zoek naar Colombiana en Emiliana. Orhan die zegt, je bent op zoek naar Calm Down en Colombiana. En Adriana zegt, je bent op zoek naar Colombiana en Busy. Kijk, Adriana, je moet wel dan ook de tune doorgeven. Want ja, alleen Busy, hij heeft veel tunes, snap je? Alleen welke tunes zijn juist tijdens de Morning Mashup van vandaag?

En dat betekent dat Oran de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd en naar huis gaat met de Fanic sokken. Gefeliciteerd. Er zijn echt wel veel antwoorden binnengekomen. Alleen, ja, er is er maar één die de snelste is. En daardoor dus die Fanic sokken wint. Niet getreurd. Maandag ben ik bij je terug met een nieuwe mashup. En dan kan je ook gewoon in de prijzen vallen. Maar voor nu even die Afro vibes hier zo bij Fanic. Samen met Rema, Calm Down. Je hoor je nu tijdens Rewind.

met Rihanna tijdens Rewind of Phonics. En dan is het tijd om de artiest te draaien die gisteren de award naar binnen heeft gebracht. Lil Kleine. Artist of the Year, Mil. En wat dat betreft, hij heeft natuurlijk ook een fenomenaal jaar gehad. Dit blijft een heerlijke tune samen met SBMG. 4 keer duurder. Die hoor je nu hier op Phonics.

0: Joy and Gunna met To The Moon. Het is vrijdag. De vibes moeten hoog blijven. We gaan richting het weekend. En met wat voor weer. Zometeen een nieuwe editie van Quincy's Weekend Warm-up. En trust me, hij gaat voor nog meer hitte zorgen. Alleen wat erin voorkomt, dat hoor je zometeen. Eerst horen jij en ik nog het laatste nieuws van Ryan. NOS op 3. Een hele goede morgen. Wat heb je zo voor ons?
1: Quincy, ik ben benieuwd wat er met jou gebeurt als je een week niet op je telefoon of laptop zou mogen zitten.
0: Wat er met mij gebeurt als ik een week niet op mijn telefoon of laptop mag zitten?
1: Ja, kan het vermeer.
0: Ik denk wel afkikverschijnselen. Dat denk ik wel. Hè? Trillend oogje. Ja, dat zou ik wel zeggen, ja.
1: Wie het overkwam, hoor je zo.

ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholi.nl. Wokholi, pure smaak, straight uit de wok.

0: Taste World Fest. See you there.
1: Onze foto op een mok of travel mok. Onderweg elke dag dat moment. Binnen 1 uur gemaakt. Picture Moments. Picture
2: Moments. Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
1: Een foto, naam of logo bedrukken? Op kleding of cadeaus? Altijd binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren-slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Huur je een huis of kamer in Rotterdam? Let op, misschien betaal je te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet je of je huur klopt. Is je huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijg je gewoon een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.

0: 25 mei Morgan Heritage in Rotterdam.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Chester terug bij
6: Rising 2, hè? QC en Nesim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasi en Tajula met maar één doel. Elkaar zoveel mogelijk aan het lachen krijgen.
7: Jij bent bellig, toch?
8: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
6: Stream Knockout Champs. Nu gratis op NPO Start.

0: editie van Quincy's Weekend Warm-up. Er staat een heerlijke mix op je te wachten van DJ Mini. Alleen voordat we daar zijn, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Ryan. NOS op 3, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. In Zweden is vandaag een belangrijk NAVO-overleg. De belangrijkste vraag, wat is er terechtgekomen van de belofte om meer uit te geven aan defensie? De Verenigde Staten vinden dat zij al jaren te veel betalen. Correspondent Kiesje Hekster vertelt wat de VS eist van EU-landen.
2: Geen smoesjes meer, maar keiharde cijfers waaruit blijkt dat Europese landen nu echt bezig zijn om veel meer te investeren in hun eigen veiligheid. Dat is wat de Amerikanen hier vandaag zwart op wit willen zien.
1: Vorig jaar hebben landen afspraken gemaakt over hun defensieuitgaven op de NAVO-top in Den Haag. Op de top vandaag wordt ook gepraat over de oorlogen in Oekraïne en Iran. De politie is op zoek naar 3 mannen na een schietpartij gisteravond in Magaren in Brabant. Daarbij raakte 1 persoon gewond. Er kwam ook een traumaheli aan te pas voor eerste hulp. Deze verslaggever van Omroep Brabant sprak met buurtbewoners.
3: Een buurman vertelt tegen mij dat ze buiten zaten met 2 kleine kinderen toen ze ineens een hele hoop

0: Wordt niet meer gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar op Saba. Na 8 dagen is de zoektocht geëindigd. De hulpdiensten gaan ervan uit dat de man is overleden.
1: This decision follows a full week of intensive and large-scale searches. This is not the outcome that any of us had wished for.
0: Er is gezocht met onder meer helikopters, drones, duikers en speurhonden, maar zonder resultaat dus. En het was een bijzondere week voor 19 middelbare scholieren in Eindhoven. De hele week mochten ze niet op hun telefoon en laptop. Het was een ideetje van de mentor, hartstikke leuk, die het zelf lastig vond om af en toe niet te mailen. Maar voor de rest had het veel voordelen voor de leerlingen, zegt ze. En je hoort ook dat ze haar telefoon weer terug heeft.
2: Slapen ging echt bijna bij iedereen beter. Ze gingen weer buiten spelen. Ze gingen spelletjes doen met familie. Ze zijn naar opa en oma gegaan.
0: Ja, volgens de mentor was het de eerste week het moeilijkst. Daarna werd het steeds makkelijker.
3: Die laatste zin pakt me wel echt. Ze zijn weer naar opa en oma gegaan. Kortom, ik heb mijn telly. Hey, en ik ga niet naar opa en oma.
0: Ik heb je wel, fijne dag.
3: Ja, maar come on, toch?
0: Ik stuur je wel een sticker.
3: Oh shit, ja, zie, ik ben van slag. Ik klik de verkeerde knop ook.
0: Jij bent super van slag. Oh. Ja, zou je ook zo van slag zijn als je geen telefoon had?
3: Ja, dat denk ik. Ik voel me een beetje zoals hun.
0: Oh ja, klein beetje.
3: Ja,
0: klein beetje. Wil je het weer nog weten?
3: Ja, heel graag. Oh, ja.
0: Ja, het is warm. Het wordt snikheet. 24 tot 27 graden.

0: Quincy's weekend warm-up of wat?
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Het is vrijdag, het weekend. Ja, die klopt gewoon echt zo aan de deur van... Yo, luister, we moeten gewoon losgaan. We moeten die vibes van de Phonics Awards moeten we gewoon gaan doortrekken. En ik denk van, ja, dat moeten we ook gewoon echt doen. Anders moet je best wel tot laat wachten. Thank God it's Friday begint anders echt zo'n heerlijke mix of Imani in Fights. En toen dacht ik op een gegeven moment, waarom doen we dat ook niet gewoon al tijdens Rewind? Nou, vorige week hadden we tijdens Quincy's Weekend Warm-up, zo noemen we dan die mix, hadden we de Best of Jonna Fraser, aangezien hij de dag daarna in concert was. Dat was speciaal voor Nanda. En aan jou dan ook elke week de vraag, ja, van wat zou jij nu een mix willen hebben? Hè? Dat kan van een artiest zijn, dat kan een producer zijn, een songwriter. Het mag allemaal, het mag een genre zijn. En toen kwam Gino in de NPO Luisterapp en die had ook wel een goed idee. Gino, allereerst een hele goede morgen.
2: Morgen.
0: Ja, jij kwam vorige week de NPO Luisterapp ingeslijt. En toen zei jij ja, tegen mij, ik heb een bepaalde mix voor ogen. Kan je die nog eventjes uitleggen en ook eigenlijk waarom?
2: Nou ja, voor mij geen dansen. Ik vind dansen een hele goede muziek eigenlijk.
0: Ja.
2: Daar luister ik altijd naar. En dat vond ik wel tof als we dat wel kunnen draaien.
0: Ja, toch?
2: Dus een mix van maken in ieder geval.
0: Even een heerlijke mix, best of dancehall. Daar gaat jouw hart wel sneller van kloppen.
2: Ja, zeker.
0: Nou kijk eens, ik heb geluisterd naar je. Ik heb DJ Mini aan het werk gezet en ze is met een banger van een mix gekomen. Dus de enige vraag die ik nog voor jou heb, Gino. Ben je ready to rumble? Ben je ready om die heupen van links naar rechts te laten gaan?
2: Let's go.
0: Ik zou zeggen, let's get it in. Dikke shout-out naar Best of Mini, Best of Dancehall. Tijdens Quincy's Warm. Ah, ik kom niet eens aan mijn woorden.
3: Hey yo, Mini. Did I hear that shit?

Best of Dancehall, powered by DJ Mini. Een hele dikke shout-out. Speciaal voor Gino. Hij zei, oké, okay, nou, we moeten echt een Best of Dancehall hebben. Ik denk dat DJ Mini de assignment snapt. Snap je? Ze heeft het gekild. Ik krijg heel veel love binnen in de NPO Luisterapp. Deze mix gaat ook op Soundcloud komen. Dus stuur me gewoon een DM in de NPO Luisterapp. En dan gaan we het even doorsturen. De vraag is natuurlijk wel meteen weer bij jou, hè? Van ja, wat voor mix moet er volgende week gaan komen? Dat kan je droppen in de NPO Luisterapp. Moet het weer een best-of genre zijn? Misschien een DJ, producer, whatsoever. Jij bent en zit, laat het weten. En terwijl je dat doet, gaan we langzaam richting...

Het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou natuurlijk de vraag. Hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kan je zometeen droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Dus ik zou zeggen, pak hem er alvast bij. Kan je zometeen lekker snel meereageren. En ja, mocht je net zo brak zijn als ik, vergeet dan zeker niet even wat water te drinken. Want ja, je moet wel blijven hydrateren, hè. Vandaag neem ik je mee richting Frankrijk als daar toch wel een hele bijzondere veiling heeft plaatsgevonden. Er zijn namelijk, om precies te zijn, 14 treden van de Eiffeltoren geveld. Nou, dan zou jij zeggen, nou treden, ja mijn huis heeft 13 treden, 1 treden meer en dan heb je die van de Eiffeltoren. Alleen, ik kan jou wel vertellen, die 14 treden, die hebben een aanzienlijk prijskaartje. Aan jou is de vraag, voor hoeveel zijn die 14 treden geveld? Ik hou hem open vandaag. Dus ga niet googlen, dan verpest je het eigenlijk wel een klein beetje. Er zijn dus 14 treden van de Eiffeltoren geveld voor echt een waanzinnig bedrag. Hoeveel euro denk jij dat de hoogste bieding is geweest? NPO Luisterapp, die staat natuurlijk voor je open. Daar kan je je gedachten delen. Wat ik zeg, niet googelen nu, want dat is te makkelijk. Gewoon het eerste wat in je opkomt. Drop dat alvast in de NPO Luisterapp. Ga jij en ik het er zo meteen samen over hebben. En terwijl je dat laat weten aan mij, natuurlijk ook heerlijke bangers voor je klaarstaan. Wat ik zeg, back to back komen ze gewoon op je afgevlogen deze ochtend. Zometeen door.

0: goed, belangrijkere vragen. Voor hoeveel zijn 14 tredes van de Eiffeltoren verkocht?
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat. Hey.
0: Met elke dag een bizar verhaal. Of zo een bakkie bizar om te thuis te delen aan de eettafel. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Vandaag gaat het verhaal over tredes van de Eiffeltoren. 14 stuks zijn namelijk geveild en in mijn ogen voor een krankzinnig hoog bedrag. De vraag aan jou is alleen, ja, voor hoeveel denk je dat die verkocht is? Nou, er zijn aardig wat antwoorden binnengekomen in de NPO Luisterapp. 010 die zei als eerst, ik denk rondom de 5 ton. Katusha die zegt rondom de 7 ton. Achie die zegt 325.000. Oké. Kreeg ook nog een spraakbericht binnen van Gino.
3: Ah bro, ze zijn geveild voor 14 fair hair pots. Let's go.
0: Dus een fair hair pot per trede. Oké. Rolex die gaat helemaal kwijt. Die zegt 14 miljoen. Badros die denkt, weet je, double down, 25 miljoen ongeveer. Dat is wel gekke werk. Terwijl ik dit zei, keek ik even naar rechts. NOS, nieuwslezer Ryan, die keek mij aan van, zo, voor hoeveel zou dat nou toch verkocht zijn? Ryan, hoeveel denk jij dat het is?
4: Rekenen, eerst dacht ik 5 ton, maar toen zei jij, het waren de traditionele trappen. Ja. Toen dacht ik, nou, dan is het sowieso 1 miljoen.
0: Ja.
4: En toen zei jij, ja, maar ze zijn een keer al gedemonteerd. Nou, dan gaat er weer wat waarde vanaf. 8 ton, zeg ik.
0: 8 ton is de final offer. Oké. Ja, er zijn veel antwoorden binnengekomen. Ik moet zeggen, ja, er is iemand die daar wel echt heel dicht tegenaan zit. Ik heb ook antwoorden binnengekregen in de NPO-lijst. Dat ik dacht, jij kent dit nieuwtje, denk ik al. Dat ken je al. Ryan blijft me lang aankijken van, ga je het nog vertellen? Ik heb pas.
4: Ja, schiet op.
0: Het juiste antwoord is, om precies te zijn, ja, ik moet wel natuurlijk echt tot het maximale gaan. Dat is namelijk 450.160 euro.
4: Oké, want ik hoorde net 5 ton. Ik had in de eerste instantie ook 5 ton, wil ik toch even gezegd hebben.
0: Ja, zeker. Mag gezegd hebben. Ja,
4: dankjewel. Maar what?
0: 450.000 euro voor 14 treden van de Eiffeltoren. Ja, ik vind dat gekke werk.
4: Maar dan is het dus van jou en staat er dan je naamplaatje bij of zo? Of?
0: Ik weet niet, dat staat er uiteindelijk niet bij. Ik denk dat deze man gewoon die originele wenteltrap in zijn eigen huis gaat monteren. Want ja, je kan het ook niet in de vitrinekast bewaren, toch?
4: Nee. Ja. Waar ga je het doen, ja? Ja. 14 tredes, ja, misschien heeft hij precies 14 tredes nodig om naar de volgende verdieping te komen.
0: Ja.
4: En dan is het wel handig.
0: Nou ja, daar komt trouwens wel een feitje bij. Het is dus een hoogte van 2,75 meter.
4: Dat is ongeveer.
0: Is ongeveer een verdieping.
4: Ja.
0: Ja, dus
4: gaat hij hem gewoon thuis installeren.
0: Ik denk dat hij hem gewoon thuis gaat installeren.
4: Vet.
0: Tot zover bakkie bizar voor vandaag.

0: jijzelf. Mm-hmm. Dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Schakel tijdens Rewind of Phonics. Zometeen heerlijke tunes om de middag mee op te starten. Latest trends van A1 en J1. Maak me niet heet, broederliefde, die ga je onder andere horen. Alleen voordat jij en ik daar zijn, eerst nog tijd voor het laatste nieuws. Zometeen van Ryan, NOS op 3. Wat heb je voor ons?
1: Ja, mocht Quincy je deze zomer niet kunnen brengen, dan kan je deze zomer ook goedkoper met de trein. Er zitten alleen wel wat haken en ogen aan. En wat die zijn, hoor je zo

0: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
1: Hoe kom ik hier weg?
0: Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
0: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city.

0: Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Air Europa, you decide.
4: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maas College.
2: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
5: Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschiessenweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.
6: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi megadeals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiai Sushi.

0: jijsushi.nl.
1: Onze foto op een mok of travel mok. Onderweg elke dag dat moment. Binnen 1 uur gemaakt. Picture moments.
2: Picture moments.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Een foto, naam of logo bedrukken? Op kleding of cadeaus? Altijd binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein.
2: Picture Moments.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Met zometeen Broederliefde onder andere en ook zelfs de next episode. Voordat jij en ik daar zijn, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Ryan. NOS op 3. Nelo, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Quincy. Er is meer bekend over de man die gisteren overleed bij station Amsterdam Bijlmer Arena. Een man van 68 in een rolstoel kwam gisteren op het spoor terecht en werd geraakt door een trein. Uit onderzoek blijkt dat hij te dicht op het spoor stond en werd meegetrokken door de aanzuigende werking van een intercity die voorbij raasde. De man werd nog gereanimeerd, maar dat had geen zin meer. Mensen die het ongeluk zagen gebeuren, krijgen slachtofferhulp. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De supporters van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken en gooiden die hekken naar de politie. Volgens de politie is voorkomen dat aanhangers van Ajax en FC Groningen met elkaar op de vuist gingen. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat Harry Styles optreedt in de Johan Cruijff Arena. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen moet gaan gelden van 21 juni tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein in de daluren, weekenden en feestdagen. Dat was een grote wens van toen nog GroenLinks PvdA. Vrouwelijke raadsleden in Amsterdam hebben gisteren een rondje hard gelopen rond de Sloterplas. Dat deden ze niet voor niets. De laatste tijd worden vrouwen daar lastiggevallen door jonge mannen op fatbikes.
9: De openbare ruimte is net zoveel van ons als die van mannen.
10: De VVD heeft vorige week gevraagd aan het college om permanente camera's in de Sloterplas te plaatsen. Zodat we ook echt de pakkans kunnen vergroten.
11: Met je conditie?
9: Best wel goed, denk ik. Maar daar gaan we nu achter komen. Ik sport wel. Hardlopen nog niet helemaal mijn ding. Wilde ik wel, dus dit is een goed begin.
8: Hardlopende vrouwen in de stad worden regelmatig lastiggevallen. Volgens cijfers van de politie zijn dit soort incidenten alleen rondom de Sloterplas in maart, april en mei al tientallen keren voorgekomen.

0: smoke weed every day. The next episode from Dr. Dre and Snoop Dogg.
1: Rewind and rewind and play it back. Oh yeah.
2: Rewind Rewind met Quincy.
0: Ciao Toetie, een hele goede middag. Inderdaad, Quincy door je speakers op deze vrijdagmiddag. Het weer is lekker, we gaan een fantastisch weekend tegemoet. Maar toch nog eventjes wel een kleine recap pakken richting gisteravond. Phonix Awards 2026. Ja, er zijn prachtige winnaars naar voren gekomen. Artists of the Years, male en female. Daar hebben we het over Lil Kleine en Kaya Imani. Next Best vind ik zelf altijd ook wel een prachtige categorie. Van ja, wie is dan toch uiteindelijk dat talent? Naar wie moeten we gaan kijken? En daar is Langa in naar voren gekomen. Misschien ook wel noemenswaardig. Twee awards nog. Enerzijds de Power Award. Die is gegaan naar Soendos. Ja, voor alles wat zij natuurlijk heeft gedaan rondom vrouwen. Ze heeft daar zo erg zich voor uitgesproken. Hè? Wat zeg maar op het gebied van racisme, discriminatie, onrecht en dergelijke. Daar is ze zo krachtig in. Dus een hele dikke shout-out naar Soendos daarvoor. De Legend Award. Persoonlijk ook echt mijn favoriete artiest van de Nederlandse velden. Ja, je zou het niet zeggen, maar Winnen. Ja, Winnen was de eerste echte Nederhop-artiest waar ik naar luister. En om te zien dat hij dan uiteindelijk een Legend Award in ontvangst heeft genomen. Ja, dat vind ik echt prachtig om te zien. Ik ben heel erg benieuwd eventjes, als jij gisteren aanwezig was, wat was nou echt jouw favoriete moment tijdens de Phonix Awards? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. De NPO-luisterapp die staat open, daar kan je gewoon jouw reactie indroppen. En daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar, want iedereen heeft gewoon een ander hoogtepunt.

0: Bieber samen met Daniel Caesar en Givion Peaches. En wat was jouw favoriete moment tijdens de Phonics Awards gisteren?
1: Phonics!
2: Quincy!
0: Er is natuurlijk hartstikke veel gebeurd. We hebben veel awards uitgereikt zien worden. We hebben veel optredens gehad. Er is een Power Award uitgereikt aan Soendos. Een Legend Award aan Van Winnen. Dus er zijn heel veel momenten waarvan je zegt, ja, dat was toch mijn favoriete moment. En ik ben heel erg benieuwd wat jij dan allemaal hebt meegemaakt. En Abby die zegt als eerst, mijn favoriete moment was de avond toen mijn neefje Kulas opkwam treden. Super trots op hem. Hey Abby, je moet sowieso super trots op hem zijn. Hij is natuurlijk er vandoor gaan met de best song. Waar was je? Dus ja, je moet super trots op hem zijn. Dikke shout-out naar Kulas. Lisa die zegt, ja, mijn hoogtepunt was sowieso dat moment tijdens Nando Lies. Dat iedereen meeschreeuwde tijdens Yeser met Uit Elkaar. Het is, ja, was een mooi moment. Dat is echt in ieder geval core memory weer activated. En dat je opeens alle lines gewoon mee kan zingen. Terwijl dat echt wel, ja, ruim 20 jaar geleden is, moet je nagaan. JD zegt, mijn highlight was gewoon de energie in de zaal. Alsof heel Urban Nederland op één plek stond. Ik voel je ook met die. Kelsey, die had een ander hoogtepunt. Ook een heel leuk hoogtepunt. Die zegt, ja, dat was eindelijk dat mijn favoriete artiest live heb kunnen zien. En dat was namelijk Cho. Volledig meegezongen met alles. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Via www.phonics.nl kan je sowieso zien wie er allemaal hebben gewonnen, wie er in de prijs zijn gevallen. En via het YouTube-kanaal kan je ook gewoon de live show nog terugchecken. Dus doe dat dan ook.

0: You're crazy, you know.
1: Omalé met Waste tijdens Rewind hier op Phonics. Kwart voor Quincy. Phonics. Nog 10 minuten te gaan, dan is het 1:15 en dus tijd voor kwart voor Quincy. 3 tunes die jij en ik gaan draaien om ervoor te zorgen dat je goed in de energie gaat zitten. En dat is wel belangrijk als dat lekkere weer nu jouw kant op gaat komen. Het weekend wordt echt heerlijk, overheerlijk. En juist daarom moeten we gewoon met die summer vibes erin gaan knallen, toch? Welke tune zou jij nou zo meteen kunnen gebruiken waarvan je zegt... ja man Quinn, ik zou zeggen let's go, die moet jij gaan draaien, dan word ik helemaal gek, helemaal heet. Die heb ik van je nodig. NPO Luisterapp, die staat voor je open, daar kan je hem in droppen. En wie weet hoor je hem dan zo meteen tijdens 1:15. Nog één keer, welke tune zorgt ervoor dat jij heerlijk richting het weekend toe gaat met die summer vibes? Drop het in de NPO Luisterapp. Wie weet hoor je hem zo meteen hier op

0: Zie met Doja tijdens Rewind of Phonics. En het is kwart voor één, dus tijd voor kwart frequentie. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat komen. De eerste tune die is binnengekomen, die is van Diana. Die zegt, Quinna, wat zegt de Vibes Kartel met Summertime? Ik zeg, eerste tune, kwart frequentie.
1: Ja, Nicole, I love this, you know.

Weezer samen met Doughboy. Enjoyment tijdens Rewind of Funnies was de laatste tune van Kwart voor Quincy. Zometeen duiken jij en ik de hitlijst weer in de Funnies X-Chart. 40 beste tunes van dit moment volgens jou. Afgelopen week op nummer 1 Jonna Fraser en Lil Kleine met Don Julio Daddy. Alleen of ze daar nog staan, dat hoor je straks. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
2: Faha Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faha Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge,

0: www.wakafest.com.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Onze foto op een mok of travel mok. Onderweg elke dag dat moment. Binnen 1 uur gemaakt. Picture moment.

0: pizza gratis!
1: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
2: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: City, your sound.
1: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op Maascollege.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
4: Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschiessenweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland is boos op Amerika. Techbedrijven als Microsoft en Meta hebben namen van Nederlandse ambtenaren doorgegeven aan Amerikaanse politici. Het gaat om mensen die zich bezighouden met de Europese regels waar techplatforms zich aan moeten houden. De Amerikaanse overheid ziet die regels als censuur. En de angst is nu dat de Nederlandse ambtenaren gestraft kunnen worden door Amerika. Staatssecretaris Aarts noemt het daarom ook heel zorgelijk.
1: We hebben hier ook al over gesproken in het gesprek met de Amerikaanse ambassadeur en aangegeven hoe ontzettend onwenselijk wij dat vinden. En dat we ook echt, als er inhoudelijke discussies zijn, dan vechten ze die met ons uit en niet over de rug van onze ambtenaren.
0: Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit omdat hij kinderporno in zijn bezit had, wordt nu ook verdacht van misbruik. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij zelf. Het zou zijn gebeurd toen de verdachte nog burgemeester was en ook nog daarna. Zelf ontkent hij. Toch nog een opluchting voor fans van Willem II. Zij mogen morgen toch bij de wedstrijd zijn tegen FC Volendam. Het mocht eerst niet, omdat het eerder deze week nog in Volendam flink uit de hand liep toen fans van FC Volendam zich misdroegen. Het wordt ook een belangrijke wedstrijd sowieso morgen. Willem II en Volendam voetballen namelijk om een plek in de Eredivisie. En vanaf vandaag kan je gewoon weer parkeren bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. De garage stortte 2 jaar geleden opeens deels in. Nu is alles weer gefixt en veilig om te parkeren. En dat vindt het ziekenhuispersoneel.
2: In een hele prettige ervaring. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk altijd fiets. En vandaag heb ik dienst. Ik denk, ik ga toch een keer met de auto. En toen kon ik gewoon parkeren. Dus dat is echt heerlijk.
0: De garage stortte 2 jaar geleden waarschijnlijk in elkaar doordat de constructie niet sterk genoeg was. Er waren fouten in het ontwerp gemaakt. Het weer volop zon, het waait ook nauwelijks. In het noorden wel een paar stapelwolken. Het is zo'n 25 graden.
3: Ciao tutti, buongiorno. Over een klein half uur is het zover. Dan duik jij en ik in.

0: van jijzelf, dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar

is wat deze prachtige hitlijst jou de afgelopen jaren heeft gegeven. Alleen dat betekent dat jij en ik toe zijn aan het echte werk. Wat zijn die 40 beste tunes van dit moment? Daar duiken we zo in. Eerst nog een top 3 van afgelopen week. Want op positie 3 vinden we de Afrikaanse Kanye West, zoals ik hem noem. Omdat hij zichzelf de beste artiest van de afgelopen jaren vindt in de afro-scene. Hij had brons in handen. En een bizar grote stijging voor Fresh en KM. Ze stonden op 17 met Bare Minimum, maar zijn vorige week...

En weer op die nummer 1 positie met Don Julio Daddy. Alleen gaan ze daar blijven. Daar komen jij en ik straks achter om de klok van 10 voor 4. Voor nu zou ik zeggen samen heerlijk verder met aftellen. En dan beginnen we bij de hekkensluiter. Op 40 gooi je deze week Wiz de MC

0: That's It. Die hoorde je op 39 deze week in
1: Funix.
0: Inderdaad, in jouw Funix X-chart. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. En samen met jou gaan we aftellen richting die gewilde nummer 1 positie in deze prachtige hitlijst. Afgelopen week stond daar Jonna Fraser samen met Lil Kleine, Don Julio, Daddy. Alleen of zij daar nog steeds staan, dat hoor je rond de klok van 10 voor 4. Maar goed, we hebben natuurlijk nog wel aardig wat werk te verzetten. De eerste twee tunes, die heb je pas gehoord. Nieuwkomers, die ga je ook horen. En tunes die uit de lijst zijn geraakt. Maar goed, voordat jij en ik daar zijn, moet je natuurlijk ook weer eerst verder gaan met aftellen, toch? Zometeen heb ik Joy Dway Filet voor je klaarstaan met een tune die hij heeft vernoemd naar de partner van A$AP Rocky. Maar goed, welke dat is, dat hoor je zometeen. Eerst naar de man die elk festival tot een feestje verbouwt. Dan heb ik het over Bilal Wahib. Op 38 is dit trofee.
1: Funix!

Joy Dwayne Filet met Rihanna. De tune die dus is vernoemd naar de partner van A$AP Rocky. Ja, die hoorde je op positie 37 deze week tijdens jouw Phonics X-chart. Zometeen ga jij en ik verder met het aftellen. Want ja, staan Jonna Fraser en Leo Kleine nog met, op één met Don Julio Daddy. Daar gaan we straks achter komen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu ook in Roosendaal. De beste sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
3: craving. Domino's. Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden.

0: Action, de grootste in sportvoeding.
1: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op Maascollege.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
4: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
6: Trek je niet echt lekkers? Ga naar Roeper.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Oh my god, look at Chester terug, baby. Hij is in twee, hè?
4: QC en Nessim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasie en Tajula met maar één doel. Elkaar zoveel mogelijk aan het lachen krijgen.
5: Jij bent bellig, toch?
6: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
4: Stream Knockout Champs nu. Gratis op NPO Start.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Het goedkope treinabonnement deze zomer gaat korter duren dan eigenlijk de bedoeling was. Het plan was dat iedereen 3 maanden lang voor €49 per maand buiten de spits kon reizen. Het worden nu ruim 2 maanden, van 21 juni tot 1 september. Het kabinet hoopt met het goedkope ticket dat mensen vaker de trein pakken, omdat de prijzen aan de pomp nu zo hoog zijn. Je hoort klimaatminister Van Veldhoven.
1: Hoe kunnen we mensen op de korte termijn soms wat verlichting geven van de kosten die ze nu hebben aan de hoge dieselprijzen, en tegelijkertijd ook met een aantal andere maatregelen zorgen voor dat de rekening van mensen structureel omlaag gaat. Dit past meer in het eerste bakje.
0: De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n 120 miljoen euro. De politie heeft vanochtend 3 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze zouden een jongen hebben ontvoerd. Mensen zagen hoe hij in een auto werd getrokken. Agenten zagen die later rijden op de snelweg. De jongen zat vastgebonden op de achterbank en is bevrijd. Het is nu echt definitief. Voetbalcoach Pep Guardiola vertrekt bij Manchester City. Er gingen al geruime tijd geruchten rond dat hij zou vertrekken. En nu is het dus ook bevestigd. Guardiola won de afgelopen 10 jaar grote prijzen met City. Waarschijnlijk volgt oud-Chelsea-coach Enzo Maresca hem op. En even hakken. Hacken met AI kan een groot probleem worden voor bedrijven, waarschuwen experts. AI kan steeds beter veiligheidsproblemen in computerprogramma's ontdekken en ook steeds sneller. En het wordt niet alleen door mensen met goede bedoelingen gebruikt.
2: Nou, nu op dit moment hebben vooral de good guys nog de technologie in handen. En tegelijkertijd, bij elke nieuwe technologie zie je dat die ook andersom kan worden ingezet door kwaadwillenden. Wat we ongeveer zien is op het moment dat er dit soort nieuwe producten op de markt komen, het ongeveer 6 tot 12 maanden duurt voordat je ook deze software ook in verkeerde handen valt.
0: Bedrijven moeten daarom sneller zijn dan de bad guys. Dus met AI zelf foutjes in je software opsporen en snel fixen voordat iemand anders daar misbruik van maakt. Het weer volop zon, het waait nauwelijks bij 25 graden. En ook het hele weekend volop zon, het waait nauwelijks en zo'n 25 graden.
3: Samen met jou ben ik heerlijk aan het aftellen richting die gewilde nummer 1 positie in de hitlijst. Jonna Fraser en Lil Kleine Don Julio Daddy. Staat die nog op 1? Daar ga jij niks straks achter komen. Eerst

Sky Imani samen Sarita Lorena. Phoenix. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. Daar is jouw favoriete hitlijst, de Phoenix X-Charts. De 40 beste tunes van dit moment. Verwerkt in één lijst, allemaal omdat jij ze gewoon blijft streamen. Dus daarvoor sowieso een dikke shout-out naar jou. In zo'n hitlijst kan je stijgen, je kan erin dalen, je kan eruit raken en ook nieuw inkomen. Twee nieuwkomers, die heb je in ieder geval al gehoord. Joy Wavelin met Rihanna en Trobi met Hoog. Eentje staat er nog op je te wachten. Maar goed, die ga je straks horen. Maar dat betekent dat als er drie nieuwe tunes in zijn gekomen, dat er ook drie tunes uit de lijst zijn geraakt. En die verdienen wel een waardig afspraak.

Dus een dikke shout-out naar de artiesten die erin terecht zijn gekomen. Maar dat betekent dat jij en ik nu verder kunnen gaan met het aftellen. En daar staat de winnares van de Artist of the Year Female Awards. Dan heb ik het over Kaya Imani samen met Dior. Op positie 33 deze week hoor je ze samen met My Boo. Funics!

aplauso.

0: deze week Bongo van Rochinerol Alejandro en Wizkid. En één ding weet ik deze week zeker, ik ga genieten hoor. Echt waar, dan heb ik het over het weer. Wetende wat er aankomt boven de 30 graden, zonnetje, dan weet ik twee dingen zeker. Eén, ik ben buiten te vinden voor wat vitamine D. En ik weet dat ik een zomertune als deze ga draaien, want ik krijg het al warm van de intro. Op positie 26, Kiba, J Balvin en Ridical met I Love It.
1: Phonics!

0: En ja, dan toch wel een hele bijzondere. Ik denk dat Joe Silvio een van de hardste MC's is. Een van de hardste artiesten is van de Nederlandse scene. Maar dit jaar gewoon geen nominatie gehad tijdens de Phonics Awards. Nou ja, hij heeft de afgelopen tijd wel heel veel muziek gedropt. Dus laten we hopen dat als we richting volgend jaar gaan, dat hij dan wel weer bij een genomineerde terechtkomt. Voor nu duiken jij en ik weer de lijst in. Want op 24 hoor je Alleen is maar alleen. En die is van Loesje, de Christian Lee.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik elke

Wat een heerlijke tunes zijn er uitgekomen. Skyline, Hermes Slide, Two Pops, Aura. Ja, ik zou zeggen, die moet je gewoon allemaal in je Spotify playlist stoppen. Of welke playlist je ook zou willen trouwens. Maar voor nu ga jij en ik verder met aftellen. We moeten richting die nummer 1. Dus op 20 hoor je Gunna samen met Chris Brown in jouw Phonics X-Chart. Met We're Getting Fucked Tonight. Phonics!

Chart. Een hele goede middag, Quincy, Doy Speakers. En samen zijn we heerlijk aan het aftellen richting die gewilde nummer 1 positie. Staat Don Julio Daddy daar nog van Jonna Fraser en Lil Kleine? Of is er een kaper op de kust? Daar gaan jij en ik zo meteen samen achterkomen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
4: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
5: Air Europa, you decide.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.

0: sportvoeding. Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis...

0: Vloerkings.com.
1: Bij Vloerkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerkings.nl. Koning in vloeren.
2: Trek in je.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is opnieuw iemand besmet met het Hantavirus. Dat virus brak uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius ruim een maand geleden. De nieuwe besmetting is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ontdekt bij een van de crewleden van dat schip.
1: Who disembarked in Tenerife, was repatriated to the Netherlands and has been isolating since then. There are now 12 reported cases and 3 reported deaths.
0: Deze dodelijke slachtoffers zijn een Duitse vrouw en een Nederlands echtpaar. Sinds de uitbraak bekend werd zijn er geen nieuwe dodelijke slachtoffers bijgekomen. Spullen uit illegale en Israëlische nederzettingen komen binnenkort mogelijk ons land niet meer in. Op steeds meer plekken op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever worden Palestijnen met geweld weggejaagd door Joodse kolonisten. Het kabinet wil Israël onder druk zetten, zegt premier Jette, en werkt daarom aan een handelsverbod voor goederen uit die nederzettingen.
2: Zo willen we ook voorkomen dat we als Nederland met onze economische activiteiten bijdragen aan een onrechtmatige bezetting en het in stand houden van illegale nederzettingen.
0: Het handelsverbod is nog niet definitief. Eerst gaat de Raad van State er nog advies over geven. En Biddinghuizen stroomt vol met bezoekers van Opwekking. Dat christelijke festival trekt ieder jaar tienduizenden gelovigen. Vorig jaar stonden er nog lange files, maar om dat te voorkomen zijn er dit jaar meerdere aankomstplekken. En dat scheelt wachten, volgens verkeersregelaar Dick.
3: Veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast. We hebben de mensen verdeeld over 3 buffers. Dus ja, voor de bezoeker is het natuurlijk veel fijner, want die hoeft niet te wachten. Die kan nu gewoon doorrijden. Maar voor ons is het minder gezellig.
4: Ja. Waarom?
3: Nou, omdat we geen tijd hebben om met mensen te praten, want niemand staat meer in de file.
0: De Pinksterconferentie duurt tot en met maandag. Er zijn concerten, workshops en veel gesprekken tussen gelovigen. Het weer volop zon, het waait nauwelijks en het is zo'n 25 graden. Ook het hele weekend volop zomers. Het is zonnig, het waait nauwelijks en het is ook zo'n 25 graden.
5: Bijna zijn we bij die gewilde nummer 1 positie. Afgelopen week stonden daar Jonna Fraser en Lil Kleine met Don Julio Daddy. Alleen of ze daar staan, dat hoor je rond de klok van 10 voor 4. Voor nu verder met aftellen. Op 18, Katge Kam Deu van Joy Dwayne Filet en Burna Boy.

starten met de afterparty op 11 tijdens jouw Funnix X-Chart. En over een afterparty gesproken. Die hadden we gisteren ook naar de Funnix Awards. En ik voel hem nog steeds zitten. Zo eerlijk moet ik ook met je zijn. Maar laten we maar snel de top 10 aftrappen. Daar vind je deze week Bad Bunny met DTMF. Funnix!

0: jijzelf. Uh-huh. Dan ga je dus de persoon, jij, en de ervaring die je hebt meegemaakt, de situatie, los van elkaar zien.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Nummer 9.

Het Jouw Funnix X-shirt is voor de mannen die gisteren de Funnix Awards hebben afgesloten. En dan heb ik het over broederliefde. En terwijl ik dat zeg, zijn we aangekomen bij de top 3. En gaan daar echte wijzigingen plaatsvinden? Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. Op positie 3, zoals ik hem noemde, Afrikaanse Kanye West. En dan heb ik het over Omah Lay. Met brons is dit.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Farao Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Farao Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge,

0: van WakkaFest.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair.

0: voor. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het is daar nog steeds te druk, waardoor vannacht waarschijnlijk ook niet iedereen er binnen kan slapen. De tenten zijn bedoeld als beschutting tegen de zon en niet om onder te slapen. Er wordt dus van alles gedaan om deze mensen toch wat bijvoorbeeld verkoeling te bieden. Maar het kan volgens premier Jette niet lang zo door blijven gaan.
1: Dit kunnen we niet blijven oplossen met noodgrepen en improvisatie. En daarom vragen we gemeenten om mee te blijven helpen. Met de spreidingswet die daarbij belangrijk is, zodat verantwoordelijkheid ook eerlijk wordt verdeeld.
0: Amsterdam heeft bijvoorbeeld al extra opvang aangeboden. Daar kunnen het komende half jaar 230 asielzoekers extra naartoe. Extinction Rebellion mag morgen niet het spoor bij Utrecht Centraal blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het plan levensgevaarlijk en strafbaar. Extinction Rebellion wil treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland strengere maatregelen neemt tegen Israël. In de VS is een executie op het laatste moment afgeblazen. Een man zou de doodstraf krijgen door middel van een injectie, maar het personeel kon geen geschikte ader vinden. Na een uur proberen gaven ze het op. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. En de Ark van Noach gaat misschien weer open. Het is een enorm schip van 119 meter lang. Gebaseerd op de Bijbel natuurlijk en ligt al jaren weg te rotten in Krimpen aan de IJssel. Een zakenman uit Flevoland wil de Ark nu kopen en opknappen. Hij verkoopt daarvoor zijn eigen bedrijf in huis. Dus ja, vraag 1 is...
2: Waar gaat u dan wonen?
3: Een kamertje bovenop de Ark.
0: Ja, en vraag 2, wanneer is hij af?
3: We hebben vrijwilligers opgeroepen, timmerlieden en dergelijke, om mee te helpen. Dus ik denk dat we uiteindelijk met een ploeg van tussen de 30 en 40 vaklui aan de slag kunnen op de Ark. En we hopen in feite dat het gerealiseerd kan worden binnen 6 maanden.
0: Daarna zal de Ark langs meerdere steden varen. Bezoekers kunnen dan gratis naar binnen om het verhaal van Noach en zijn dieren mee te maken. Het weer volop zon, het waait nauwelijks bij zo'n 25 graden. Ook het hele weekend is het zomers, er is veel zon met weinig wind en zo'n 25 graden.

0: after match. En gisteren was natuurlijk een geweldige avond. Dat is allemaal gisteren. En vandaag is gewoon vandaag. Maar we gaan wel gewoon de hoogtepunten van de avond even met je doornemen.
1: Ja,
0: want wat we gisteren hebben meegemaakt, het is echt lijp. Wef heeft dus beef met echt een genomineerde artiest. Een hele grote artiest waar jij dus beef mee hebt. Laten we beginnen met hoe onze repetitie begon. Dit is toch
1: Ja, dit is echt. Ik vond het ook. Ik moest natuurlijk. Ja.
0: We waren aan het repeteren voor de show die we gisteren gepresenteerd hadden. Die je trouwens op YouTube terug kan kijken. Mocht je het gemist hebben en wil je het kijken.
1: Nou ja, Fernando met een van onze co-hosts. Die doet het natuurlijk al jaren. Dus die was zo ervaren, liep al on stage. En ja, ik ging me weer als een kind gedragen. Schreeuwen door die microfoon. Ik denk, ik sta voor eerst op een podium. Even laten horen.
0: Ja, en daar heb je een dingetje gedaan. Wat uiteindelijk bij de beef met een artiest heeft gezorgd.
1: Ik heb dus iets gedaan wat dus niet mag.
0: Vertel.
1: Wanneer je dus gaat repeteren, moet je ook doen alsof iemand al gewonnen heeft. Dus dan zeg ik, de winnaar voor de volgende categorie in Next Best is. En ja, ik wist niet wat ik moest zeggen. Dus ik zei op een gegeven moment, ja, Rijk is de winnaar.
0: Ja, gewoon om in de flow te komen van je gaat dan even repeteren en dan doe je net alsof het echt is.
1: Ja, dus toen zei iemand dus tegen mij van backstage, hey, dat mag jij niet zeggen, want 1, jij weet niet eens wie gaat winnen. En 2, straks hoort iemand dat. Nou, je gaat nooit geloven dat er dus iemand in de zaal was die mij dus heeft gesnitcht.
0: Wie?
1: Ja, blijkbaar Kudos dus.
0: En die werd any time. Dat weet, weet je toch met hem dat hij overal is?
1: Ja, iemand van Kudos team die heeft dus blijkbaar Rijk gelijk geappt. Van, yo, jij bent het man.
0: Oh.
1: En wat erg. En die komt dan daar. En die denkt, ik ga winnen.
0: Ik ga hem pakken. En toen werd het Langa.
1: Ja, en toen kwam Rijk kwam naar me toe. Ik zei, hoe is het? Hij zei, wij moeten even praten.
0: Ja.
1: Ik denk, wij moeten praten? Ja, toen zei hij van, wat jij deed tijdens de repetitie. Ik zeg, luister, ik doe dit voor het eerst. Ik ben een noob. Het spijt me. Ik had het inderdaad niet moeten doen, maar ik had geen idee.
0: Hoe reageerde hij jou? Want het lijkt me toch niet een lastige.
1: Ja, hij had wel zoiets van, oké, ik gun het Langa sowieso.
0: Natuurlijk.
1: Sowieso, Langa heeft echt verdiend. Maar door jou, je weet wel, je komt wel op een bepaalde manier binnen, zeg maar. Maar alsnog, we hebben het echt heel goed gepraat. Een hele toffe guy. Rijk is sowieso echt een leuke guy.
0: En het is nu gewoon helemaal goed dan?
1: Ja, ik moet het echt wel goed met hem gaan maken. Maar daar moet ik nog even over nadenken.
0: Doe dat, want hij gaat sowieso nog heel veel Phonics Awards pakken,
1: Zeker weten.
0: Als je beseft dat hij pas sinds vorig jaar mei bezig is, deze man die gaat helemaal overnemen. 100%. Ik heb alle vertrouwen erin dat het zo is. En ik heb alleen minder vertrouwen in mezelf als het gaat om deze dag doorkomen. Ik heb een ontzettende kater.
1: Hoe lang heb jij geslapen?
0: Ik heb 1,5 uur geslapen.
1: Jeetje,
0: ik kwam
1: hoor.
0: Heel, want had het nog een after van de after. En ik dacht gewoon, ik ga niet naar huis. Mijn collega Boas, jij was er ook bij het feestje. Wij hebben tot de vogels kwamen fluiten, hebben wij op de dansvloer als dansvloerkillers gedanst.
2: Je liep er aardig onsportief bij.
1: Jeetje.
0: Ik kwam dus gewoon 6 uur thuis. En toen zei Shen om 7:30, ga ik kleed Ocean even aan je zoon. En toen zei ze, ik heb die verjaardag. En toen dacht ik, oh nee, zij moet gaan. Dus ik zit gewoon met de kinderen de rest van de dag. Dus ik heb 1,5 uurtje geslapen. Ik ben ontzettend brak. En wat ik dus heb gedaan om me minder brak te voelen, is 3 haringen gegeten.
1: En werkt dat?
0: Nou, ik kan nog wel wat tips gebruiken. En ik denk dat het sowieso wel even een goeie is. Hoe kan je dan na zo'n aftermatch ervoor zorgen dat je je dag weer even wat beter voelt? Mocht je nou een katertip hebben, drop het even in de NPO Luisteraar. Want het festivalseizoen gaat beginnen. Het wordt dit weekend wordt het ook gewoon 30 graden. We gaan super onsportief met z'n allen bouten zijn. Dus, katertips, drop het in de NPO Luisteraar app voor jezelf. Voor alle mensen die luisteren. Maar alsjeblieft.

0: En heb jij katertips? Ik heb net 3 haringen gegeten. Ik ben gisteren te hard gegaan. Ik heb 1,5 uur geslapen. Wat kunnen we er tegen doen, zodat ook jij, als je je zo voelt, de dag erna gewoon gas kan geven?
1: Yeah. Nordin en Wef.
0: Ja, dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken, hè, Wef?
2: Ja, ik heb er niet zo'n last van. Maar ik weet nog wel vroeger dat ze altijd tegen me zei dat je heel vet moest gaan eten.
0: Oh ja.
2: Maar dan denk ik, waar ga je dan niet kotsen omdat je dan misselijk bent?
0: Nou, ik had dus ook... Oh ja, ja, Shakira die zei katertip drinken uit een grote fles water met een theelepel Keltisch zeezout.
2: Oh.
0: Of een andere onbewerkte zout als je het niet gewoon met water. 1 theelepel zout. Katertip 2, soutosoep met veel peper.
2: Klinkt echt
0: goed.
2: Klinkt wel heel goed, ja. Eline zegt, katertip, drink wat je als laatste hebt gedronken. Ja, dat schijnt te helpen tegen je kater.
0: Maar we gaan dus hier nu... We gaan die champagne en die Hennessy gaan we eventjes...
2: Nou, ik heb dat echt ongekend, ben jij. Een fles Hennessy in de ene hand en een fles champagne in de andere hand. Hoe kan je dat mixen? Je bent een soort van slushpuppie gewoon.
0: Daar zit een theorie achter. Maar als je mij dus die 2 dingen ziet drinken, dan weet je echt... Die heeft er echt zin in vanavond. Want normaal drink ik alleen Hennessy, maar nu was het dus en champagne.
2: Oh ja, en hij had ook nog een ander drankje, Jan. Die was echt aan het gewoon... Die was echt aan het mixen. Gewoon. Ik dacht zo, dat deze niet over zijn nek gaat. En de energie die hij had...
0: Die Mickey Danza!
2: Ja, niet normaal. Ik heb echt zoveel ongekende video's weer van je, maar je hebt vooral genoten. En ik denk dat als jij erbij was, dat je ook hebt genoten. Maar inderdaad, die katertips.
0: Ja, ik had dus, als ik dan champagne drink, dan stijgen die bubbels naar mijn hoofd. En dan klapt die Hennessy eroverheen. Dat is extra gevaarlijk en extra lekker en extra gek. Oké, de katertip van Rodi. Dat is echt eentje die ik pas 1 keer heb gedaan. En ik weet zeker dat die gaat helpen. Pak elektrolyt voor hydratatie. Dan voel je zo weer de oude. Dat moet je dus doen voordat je gaat slapen.
2: Ja, maar dat is dus eigenlijk ook gewoon zout, hè?
0: Ah,
2: zouten en suikers en water. Een soort ORS is het.
0: Nou, dank jullie wel voor de tips. We gaan het gewoon... We gaan het rocken!

0: En zometeen een nieuwe ronde van...
1: Gecheat.
2: Of niet?
0: Vorige week hoorde je het verhaal van Caroline dat ze vertrouwde het niet meer. Haar vriend heeft al 2 keer per ongeluk de naam van zijn vrouwelijke collega gezegd. Ja, hij werkt heel veel met die collega samen, reist vaak met haar. En hij zei dus 2 keer haar naam. Ze wilde weten of er meer speelde, maar jij besloot met alle andere Vanix-luisteraars dat deze persoon dus niet had gecheat.
2: En dus nu een nieuwe ronde, een nieuw verhaal. Je partner, je ex of wie dan ook. Sorry hoor jongens. Ik sta echt helemaal niet aan vandaag. Het is echt, in mijn hoofd is er zo'n aapje die klapt. Weet je toch? Ken je die meme?
0: Ja, dit heeft allemaal te maken met de Phonics Awards.
2: Ja, met de Bear with me. Maar goed, een nieuwe ronde. Wie dan ook kan op jou gecheat hebben. Of je denkt misschien dat iemand aan het cheaten is. Laat het even weten in de NPO Luister App. En dan gaan we dat voor jou uitzoeken.

0: Ja, en zometeen dus een nieuwe ronde van Gecheat of Niet.
1: Af en toe vind ik jou echt irritant. Weet je, meid? Het is niks persoonlijk, maar voor jou, iedere man is een cheater. Don't

0: Het moment is daar om te focussen. Rust en tijd voor de Funnix Courtroom. We gaan beginnen.
1: Ja, en vandaag dus het verhaal van Rosita.
0: Rosita.
1: Zij stuurde een bericht in de NPO Luisterapp. Ze zegt, hey guys, er is echt iets ergs aan de hand. Oh my god, mijn vriend heeft dus een SOA. Chlamydia. En ik heb me nu ook getest. Ik heb het ook. Hij zegt dat hij niet is vreemd gegaan. Maar dat het nog voor onze relatie komt.
0: Kan.
1: We gaan nu net iets langer dan een half jaar samen. Hij was daarvoor met wel heel veel dames gegaan. Hij kreeg ineens last en ik had nergens last van. Hij vertelde het wel eerlijk. Dus daarom denk ik dat hij niet vreemd gaat. Maar ik twijfel. Wat denken jullie? Heeft hij gecheat of niet? Ik zeg je heel eerlijk, girl. This one is on you. Ik vind dat voordat jij het bed induikt met iemand...
0: Oh!
1: Voordat jij het bed induikt met iemand, dan moet je echt wel zeggen... Yo, luister, ik wil echt niks catchen. Heb jij, zeg maar, je überhaupt ooit laten testen? Of ben je een vieze hond geweest? Wat jullie altijd zijn! Vieze honden dat jullie zijn! Dus zo
0: we gaan het toch niet... We zeggen het gewoon altijd, ah schatje, ik heb niks.
1: Ja. Je hebt niks. Ik zeg je eerlijk. En als ik er dan achter zou komen dat je zoiets zou hebben... Ik zou hem echt eraf snijden. Gebruik hem dan maar nog één keer. Sorry, nu ben ik wel heel radicaal. Ik vind wel echt...
0: Je zegt dus, is hij nou wel of niet vreemd gegaan?
1: Hij is sowieso fysiek. Voor mij is het al gadverdamme. Maar op dit moment zeg ik, hij heeft niet gecheat.
0: Hij heeft niet gecheat. Rosita, haar vriend, heeft chlamydia. Ze gaan iets meer dan een half jaar. Heeft deze persoon gecheat of niet? Laat het weten in de NPO Luisterapp en ook vooral waarom.

0: Rosita, haar vriend, heeft chlamydia. Is hij vreemd gegaan of niet?
1: Gecheat.
2: Of niet?
0: Ja, we hebben Ben aan de telefoon. Daar gaan we zo meteen mee praten. Eerst even de reacties in de NPO Luister-app. Dit is wat Rodi ervan vindt.
3: Oké, ik ben het echt 100% met Wef eens. Hoe bedoel je? Je komt er nu in één keer pas achter dat je een SOA hebt. Maar ik denk ook niet dat hij heeft gecheat. Alleen volgende keer iets meer vooronderzoek doen, girly.
0: Oké, boelend.
4: Ja, ik zeg je eerlijk, dat kan er best overkomen. Is mij ook gebeurd. Weet je, hoeft niks te betekenen. Als je daar tijdens je gewoon hebt gedragen. Maar ja, als je daarvoor een beetje wild was. Soms kan... Ik heb het laten onderzoeken, hè. Want mijn huisarts, die hebben het voor me uitgezocht. Want mijn ex wou toen de tijd ook niet geloven. Die dacht gelijk dat ik was vreemd gaan. Maar mijn huisarts, die hebben onderzoeken uitlopen zoeken. En blijkbaar kan het nog een half jaar manifesteren, die chlamydia. Dus ja, goos, gebeurt gewoon.
5: Sorry.
0: Wat een heerlijke slime. Ja, als je zeg maar, dit is waar je echt op hoopt.
5: Dit is geweldig.
0: Je, echt, dank je wel voor het delen, Boelend, van jouw story.
5: Chlamydia heeft het gemanifesteerd om in je lichaam te komen.
0: Hey, Ben, heb jij ook zoiets meegemaakt?
6: Ja, ik leerde mijn vriendin kennen en ze zat toen in een relatie. En uiteindelijk is dat uitgegaan. En toen zijn wij eigenlijk gelijk gaan daten. En toen hadden we gewoon een paar keer de daad gedaan. En uiteindelijk kreeg ik symptomen. En dan was er echt heel veel pijn met de plassen en alles. En toen liet ik me even testen. En daar kwam uit dat ik chlamydia had. Toen had zij ook even getest. En zij, het bleek ook dat zij ook chlamydia had. Alleen ze had in de tussentijd helemaal niks gedaan. En in haar relatie maanden ook, was ze ook niet seksueel actief geweest. En het bleek dus dat zij al maandenlang met chlamydia liep, maar dan zonder symptomen.
5: Ja, dus ze had het al van een vorige relatie en ze heeft gewoon nooit... Dat kan. Je kan chlamydia hebben en geen klachten hebben, hè?
6: Ja.
5: Ja, je kan jaren zelfs gehad, hebben. Dat jij chlamydia hebt gehad.
0: Ja, dat ik een...
5: een slippertje had gemaakt. Ja. Wacht, een slippertje gemaakt.
0: Dan gaan we naar de conclusie.
2: Niet gecheat.
5: Nou, niet gecheat, hè? Tegenwoordig kan je gewoon lekker met je soa's rondlopen. Nee, ik vind het echt onverantwoordelijk dat voordat jij het bed induikt, dat je niet even een soa-checkje doet.
0: Jij hebt nog nooit een soa gehad.
5: Dat is niet wat ik zeg. Ik beaam dat ook niet. Ik zeg dat wanneer jij het bed induikt, moet jij een SOA-test doen.
0: Over SOA's gesproken. Het schijnt dus dat de afgelopen 4 jaar echt 100% stijging is in SOA's. Of je moet de procenten even niet precies. Maar het is een enorme stijging onder Nederlanders de afgelopen 10 jaar geweest als het gaat om SOA's. Er komen steeds meer SOA's.
5: Ja, ik vind dat echt bijzonder hoe dat kan. Je kan toch gewoon even jezelf laten checken?
0: Ja.
5: Nou, blijkbaar dus.
6: Als je geen symptomen hebt.
0: Ja, als je geen symptomen hebt.
5: Daar gaat het toch niet om? Als jij het bed induikt...

0: deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: Onze foto op een mok of travelmok. Onderweg elke dag dat moment. Binnen 1 uur gemaakt. Picture Moments.
2: Picture Moments.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschiessenweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.
1: Een foto, naam of logo bedrukken? Op kleding of cadeaus? Altijd binnen 1 uur klaar.

0: Morgan Heritage in Rotterdam.
1: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: Ads.nl. Your city, your sound.
1: Zin in sushi? Bestel snel HaiAiSushi.nl. Profiteer nu van de HaiAi Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. HaiAiSushi.nl.
2: Huur je een huis of kamer in Rotterdam? Let op, misschien betaal je te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet je of je huur klopt. Is je huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijg je gewoon een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
1: Nu ook in Gouda, de best sushi deals in town. HaiAiSushi.nl.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven. Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
9: We love you, president.
8: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt een zonnig Pinksterweekend en dat betekent rinkelende kassa's voor bijvoorbeeld eigenaren van strandtenten. Althans, als ze tenminste genoeg personeel hebben. Want het is steeds moeilijker om jonge werknemers te vinden, zegt het UWV. Het komt deels doordat het aantal internationale studenten is afgenomen. Zij hebben juist vaak een bijbaan in zo'n restaurant. Maar deze strandtenteigenaar ziet dat mensen ook kritischer zijn geworden hoe ze hun vrije tijd invullen.
1: De jeugdvertegenwoordiger weet heel goed waar ze hun tijd aan willen besteden. En sociaal leven is er ook een groot onderdeel van. Sportvrije tijd, festivals. Dus waar je vroeger misschien 10 mensen nodig had om de uren te vullen, heb je er misschien nu al 2 keer zoveel nodig. Voorlopig gaat dat nog goed. Het kost wel veel energie, maar dat hoort erbij.
0: Ook het aantal jongeren neemt de komende jaren verder af. Dus wordt het alleen maar moeilijker om extra personeel te vinden, vooral op de drukke dagen. De gemeente Rotterdam heeft 2 vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen, omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Ze knalden in 2 jaar tijd zeker 21 keer op een auto. En ja, dat ging dus wel opvallen. De vuilnismensen wilden het verzekeringsgeld vervolgens in eigen zak steken. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. Hoe dat verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, weten we niet. En er kan weer een nieuw WK-lied gezongen worden deze zomer. Kian Danai uit Leiden, met als artiestennaam Dr. Ux, heeft het nummer Trump is al oranje uitgebracht.

0: Ja, de zanger heeft het volste vertrouwen dat het nummer een succes gaat worden. Overigens niet alleen het nummer, maar ook dat het Nederlands elftal het WK in Amerika gaat winnen. Want dan neemt hij een tattoo met de bondscoach als cowboy. Want ja, Koeman is vertaald cowboy. Het weer blijft nog lang zonnig en droog. Morgen wordt het 24 tot 29 graden. Maar later zijn er wel wat meer wolken. Tijdens Pinksteren, zondag en maandag blijft het zonnig en zomers warm. Met temperaturen rond de 25 graden.
1: En welke tune moet ik zo meteen voor jou vertalen? Laat het even weten in de NPO Luister app.

0: vertalen naar het Nederlands om te laten zien dat het in het Nederlands...
1: Ja, kan blijkbaar. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. En ik blijf het bijzonder vinden dat iedereen het zo leuk vindt. En vorige week had je echt een verschrikkelijke.
0: Ik ga me vertalen. Ja, dat hebben we inderdaad. Dat was de One Dance. En daar ga ik nog een stukje van laten horen.

0: Jij naar de Funnix Awards. Ik ben heel erg benieuwd wat je vandaag gaat doen, hoor.
1: Ja, ik ben heel benieuwd, want ik werk in opdracht van jou. Dus welke tune moet ik gaan vertalen naar het Nederlands? Laat het even weten in de NPO Luister-app.

0: elke week zo vreselijk slecht dat ik er de hele week naar uitkijk gewoon.
1: Oh shit, is het alweer tijd voor? Yep.
2: Een tune vertalen naar het Nederlands. En ik ga gewoon... ik heb zo veel zin in.
1: Dit is er één die je echt heel erg leuk vindt, hè?
2: Ja. En dit, Imani is hier verantwoordelijk voor.
1: Oké. Okay.
2: We hadden een feestje van een collega van ons, Dulcie.
1: Ja.
2: Ze is Kaapverdiaans, haar dochter werd 18. Dus ze zei, ik zou het leuk vinden als je op mijn dochters verjaardag komt draaien.
1: Oké.
2: Okay. Dus ik zei tegen Imani, heb je dan wat cabo-tunes voor me? Zodat ik daar op die verjaardag goed voor de dag kan komen. En sindsdien ben ik helemaal hooked aan een liedje. En dat heb ik ook op TikTok gezet. Luister maar even mee. En die is best wel hard gegaan.

0: TikTok, maar weet je eigenlijk wel wat ze daar zingen? MC Toepa Toepa. Ik heb echt... Dan kan jij dan mokke chill. Ik heb echt geen idee wat ze daar dus zingen. Dus ik ben het even gaan vertalen.
1: Ja.
0: En ik wist niet dat het zo'n heftige tekst was.
1: Is het heftig?
0: Het is echt heel heftig. Dus zit jij met kinderen in de auto. Dit gaat echt 18 plus worden.
1: Wat is het zo heftig?
0: Het wordt echt 18 plus. Dus ik weet niet waar je bent. Ik geef je even een paar seconden om de radio uit... You know this is gonna be about how we came on to make love stuff. En verder ga ik er gewoon niet te veel praten.
1: Oké. Okay.
0: We gaan gewoon even die kabeltune naar het Nederlands vertalen. MC Toepa Toepa in het Nederlands.

0: Ja, je hoort het. Het wordt gewoon kapot lekker weer. Zomer gaat beginnen. Iedereen is aan het flaneren. En ik kwam in één keer tot de theorie. Zijn mensen nu sneller te verleiden? Gaan mensen, denk je, sneller vreemd als het lekker weer is?
1: Ah.
2: Toby on the beat.

0: High school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow.
1: Weet je wat ik in speeltuin heb gezien?
2: Wat?
1: Toen gebeurde dat, toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
2: Ja, dit is wel heel erg.

0: Fashion Week dus. Lil Kleine en Jonna Fraser, daar hoor je dus over outside zijn. Het is lekker weer. Iedereen is buiten. Luchtige, korte kleding. Dakjes gaan open. Parfummetje op. Ja, iedereen heeft seks met elkaar.
1: Ja, gewoon met de persoon met wie je altijd seks hebt, bedoel je toch?
2: Noordin en West.
0: Ik had in één keer zo vandaag een theorie van is de verleiding groter als het lekker weer is? Omdat je dan festivals hebt, iedereen voelt zich al lekkerder en vrijer. En het is zo weinig lekker weer in Nederland dat je snel het gevoel hebt van, oké, het is maandag lekker weer, ik ga me ziek melden op werk en ik ga de beste dag van mijn leven
1: maken. Waarom, als je een leuke tijd hebt, moet je gelijk denken aan vreemd gaan? Waarom is dat zo?
0: Kijk, ik heb dan een relatie. Maar ja, er zijn ook mensen die geen relatie hebben. Ja, hebben die er dan meer zin in tijdens de zomer? Of juist in die winterperiode? Is de verleiding groter in de zomer?
1: Ja, ik heb het idee dat mensen die vreemd gaan altijd maar een reden zoeken van, ja, maar het is zomer. Ja, maar ik had een paar drankjes op. Ja, pap, even slippertje. Nee.
0: Jij bent nog nooit verleid of in een temptation gekomen om
1: dat je
0: iemand anders zag en dat je een beetje een...
1: Een stroom? Nee, totaal niet. Want als ik echt verliefd op je ben, heb ik daar niet eens oog voor. Dan is het gewoon een normaal gesprekje. Maar ja, de mensen die vaker vreemd gaan, ja, tuurlijk na twee drankjes. Ja, schat, ik had twee drankjes en ze leek gewoon
0: jij
1: opeens
0: zegt gewoon,
1: op jou.
0: Jouw theorie is bullshit.
1: Ja, is gewoon echt grote bullshit. En ik hoop echt dat jij die luistert het ermee eens bent. Het kan toch niet zo zijn dat als het zomer is, dat je meer zin hebt om vreemd te gaan?
0: Ja, ik bedoel ook gewoon überhaupt meer zin in seks en dat soort dingen, hè? Gewoon dat de verleidingen in de zomer groter zijn.
1: Oké, dus alle verleidingen, ja. Ik
0: want
1: weet
0: er
1: niet
0: zijn,
1: wat zo is.
0: Het is toch ook zo dat sommige mensen willen helemaal geen seks hebben, ook als ze single zijn.
1: Ja.
0: Maar ja, misschien is het vreemd gaan wel gewoon een grappige... Maar ik bedoel meer gewoon... Ja.
1: Zijn mensen wat vrijer in de zomer? Willen ze sneller? Ja.
0: Wil jij meer seks in de zomer? En heb je dan ook meer verleiding? Laat het even weten in de NPO Luister app. En ja, ik vond hem ook wel goed met die vriend. God, ja. Is toevallig. Laat het even weten. Hè. Wij zijn echt benieuwd of je gewoon hitsiger bent. Een vieze dagoe bent deze zomer of niet.

0: gaan mensen meer vreemd in de zomer?
1: Noordin en Wes.
0: Ja, dat is eigenlijk wat we aan je vragen. Word je meer verleid in de zomer? In nou, dit zomer!
2: Shema die zegt, ja, Noordin, sommige mannen, ik weet niet wat dat zonnetje met ze doet. Ze hebben zichzelf niet onder controle wanneer de zomer voorbij is. Dan komen ze terug omdat jij toch wel de ware bent. Eerst ingetrapt en daarna nooit meer.
0: Oeh, Jasmine die zegt 100% ja, man. Zodra de zon schijnt, doen die mensen echt in één keer alsof ze single zijn. Hahaha.
2: Bilal zegt nee broer, als iemand vreemd wil gaan, dan maakt het weer natuurlijk niks uit.
0: Jasmine zegt ook, ik zweer de eerste warme dagen zijn het gevaarlijkst. Iedereen loopt ineens extra gezellig te doen. Ja, dat viel mij dus ook op. Mensen voelen zich gewoon beter als het dan lekker weer is.
2: Nou, Gio die zegt, Noordin, uiteraard, wij mannen vinden het leuker in de zomer. Laten we eerlijk wezen, we kijken liever naar een leuk geklede dame dan een ingepakt in die dikke kleding. Hoe dat voor een vrouw is, weet ik uiteraard niet.
0: Nou, hoe is dat voor een vrouw?
2: Nou, ze zeggen dat vrouwen het juist leuker vinden als de mannen in trainingspakken zien.
0: Ja, vrouwen zoals jij, ja.
2: Hou op.
0: Woman from the street.
3: We klappen Zuma in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzinplekken en die kassie ook.

0: beste in sportvoeding.
1: Zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: Onze foto op een mok of travel mok. Onderweg elke dag dat moment. Binnen 1 uur gemaakt. Picture moments.
3: Picture moments.
4: Deze zomer nog een volle haarbos. Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
2: Een foto, naam of logo bedrukken op kleding.

0: www.air-europa.nl.
1: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschiessenweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedenavond, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een explosie in de buurt van een bedrijf in Harderwijk zijn 2 medewerkers gewond geraakt. Er werd er gewerkt aan het riool. Mogelijk is er een afvoerleiding van een gastank geraakt. De slachtoffers van de ontploffing, een man en een vrouw, zouden flinke brandwonden hebben en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In een ziekenhuis in Nijmegen ligt iemand die mogelijk ebola heeft. In de Democratische Republiek Congo is er op dit moment een grote uitbraak van dat ebola-virus aan de gang. Volgens de RIVM is de kans klein dat de patiënt in Nijmegen daadwerkelijk ebola heeft, maar ze nemen het zekere voor het onzekere.
1: Ik kan geen uitspraken doen over individuele gevallen, maar hier was in ieder geval, kon op basis van het verhaal niet uitgesloten worden dat hier sprake is van ebola. Dus dat betekent dat deze patiënt met een speciale ambulance vervolgens naar het Radboud is gegaan en daar in de High Level Isolation Unit medisch gezien wordt om te bepalen of er ook daadwerkelijk sprake is van ebola.
0: En het aantal Europeanen met een SOA is de afgelopen 10 jaar flink gestegen. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor, ook in Nederland. Volgens experts wachten mensen tegenwoordig langer met testen en gebruiken ze minder vaak een condoom. Dat kan dan weer komen door nepnieuws online en omdat er al heel lang geen condoomcampagnes van de overheid zijn geweest. Mijn collega Danny hoorde in Almere dat het inderdaad niet altijd even best gesteld is met de SOA-kennis.
2: Geen condoom gebruiken, geen voorbehoedsmiddelen, dat soort dingen. Merk je dat bij je leeftijdsgenoten dan?
3: Ja. Dat wel. Ja. Bij mezelf ook een beetje.
2: Ja? Soms laat je het ook zitten.
3: Ja. Dat is gewoon in het moment, daar denk je niet echt aan. Maar kijk, ik heb een vriendin, dat kan gewoon.
4: Dat kan nog steeds niet, jongen.
5: Nee, niet als het op de pil is.
2: De pil heeft te maken met niet zwanger worden. Condoom heeft ook te maken met geen geslachtsziektes krijgen.
6: Nee. Dat is ook een SOA, zijn er wel?
3: Ja. Nee, ik heb geen SOA.
2: Nu leer je toch even wat van je vrienden.
0: Het weer dan nog. Het blijft nog lang zonnig en droog. Morgen wordt het daarbij 24 tot 29 graden. Maar later zijn er wel wat meer wolken. Zondag en maandag blijft het zonnig en zomers warm met temperaturen rond de 25 graden.
7: Met KM in Italië, die hoor je dan na Distinct.

0: Robin en Wes.
1: Wef, hoe ziet jouw weekend eruit? Want het wordt hartstikke lekker weer. Ik ben dan benieuwd, wat ga jij doen?
2: Ja, ik denk wel echt dat ik onsportief naar Scheveningen ga dit weekend.
1: Oh, wat
2: ja,
1: zeg.
2: We moeten even naar het strand gaan. Maar ik heb ook weer een festivalboeking staan dit weekend.
1: Ja, we staan op hetzelfde festival volgens mij.
2: Klopt, inderdaad. Festival aanstaande zondag. En ik heb er wel echt heel erg veel zin in. Vooral ook omdat het lekker weer is.
1: Ja, ik heb ook gewoon echt benieuwd.

hier in de studio. Niet van wat wij dit weekend gaan doen. Niet wat jij dit weekend gaat doen. Maar je mag Wef één hete vraag stellen waar ze antwoord op moet geven. Geef ze geen antwoord, dan moet ze een opdracht doen. Welke hete vraag heb jij voor Wef? Laat het weten, zo heet mogelijk, alsjeblieft.

0: maken met de award. Ben je er klaar voor?
1: Nee.
0: Welke award die gisteren is uitgereikt vond jij volkomen belachelijk? Dus wie had er niet mogen winnen?
1: Wie had er niet mogen winnen? Nou, doe maar die opdracht, joh. Dat is een kut. Ja.
0: Oh, jammer, joh.

0: Truth or Dare?
1: Ja, ik vraag jou dus om een hete vraag voor Wef. Eindstand hete vragen voor Noordin.
2: Ja, want jij bent de eerste die antwoord gaat moeten geven op de vraag, Noordin. Doe jij dat niet, dan volgt er een opdracht. Oeh. Het heeft te maken...

0: Want ik heb namelijk een beschamende foto van jou. Je mag 1 potje steenpapier schaar doen met mij. Verlies je, dan mag ik die foto 24 uur lang op het Instagram-account zetten. Ja,
1: weet je wel. Oké, 1 potje steenpapier schaar.
0: Alsjeblieft, please, op, please, please. Oké, alsjeblieft, okay, alsjeblieft. Oké.
1: Steenpapier schaar. Yes! Ik heb een schaar en deze sukkel heeft papier!
0: Nee!
1: Yes! Welke foto is het?
0: Oh, nee, het was echt een hele erge.
1: Ik heb zo'n hete vraag voor jou. Ik heb zo'n fucking hete vraag voor jou. En ik hoop zo dat je hem niet gaat beantwoorden, want die opdracht is...

0: Wef moet een vraag beantwoorden. Kan ze dat niet, moet ze een opdracht doen.
1: Ja, ik heb wel een beetje buikpijn, man.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja, ik vind het heel spannend. Ik heb alle weken tot nu toe echt fucked up dingen moeten doen.
0: Ja, even over gisteren, de Phoenix Awards. Je had echt een mooie outfit aan, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Ik vond ook echt dat je er goed uitzag.
1: Oh, dankjewel.
0: En ik denk dat wel meer mensen dat hadden gisteren. Want ik kan me niet voorstellen dat er niet op jou gechant is. Geef ons tenminste 2 bekende mensen die gisteren een move hebben geprobeerd te maken. 1 persoon, nee of niemand is een opdracht.
1: Nou, er heeft echt niemand een move.
0: Yes.

0: Oké, Wef. We gaan even bellen met AFAS Live.
1: Wat gaan jullie zeggen?
0: Want daar was jij nog gisteren natuurlijk de grote presentatrice, Wef.
1: Ja.
0: Maar je bent iets vergeten.
1: Wat dan?
0: Heeft er iemand toevallig jou...
1: Wat?
0: Vibrator gevonden.
1: Nee, doe normaal. Echt, ik heb me voorgesteld aan iedereen. Ik heb mezelf al verschut gezet daar, alsjeblieft.
2: Dit informatienummer kost 15 cent per minuut.
1: Nee.
2: Met een starttarief van 4,54 cent. Plus uw gebruikelijke belkosten.
1: Nee, ik ben echt bang. Oh, wat erg.
3: Welkom bij AFAS Live. Om je beter te kunnen helpen, volgen er twee keuzes.
1: Het gaat hartstikke goed hier.
0: Oké, we gaan dus, als je net ingetuned, de AFAS Live bellen. Want, Wef, wat moet jij zeggen?
1: Ik moet dus blijkbaar zeggen dat ik gisteren de presentator was bij de show. En dat ik mijn vibrator ben vergeten.
4: AFAS Live, goedenavond.
1: Hallo. Is dit de AFAS Live?
4: Ja, dit is de receptie.
1: Oh, hallo. Ik ben Wef. Ik was gisteren een van de presentatoren voor de Phonics Awards.
4: Oké.
1: Ja. Nou is het volgende. Kan ik hier naartoe bellen voor de gevonden voorwerpen?
4: Daar kan ik wel even in kijken. Heb je een momentje? Dan loop ik even gelijk naartoe.
1: Oké.
4: Even kijken. Ja. Wat zocht je?
1: Zit het zo dat ik ben mijn vibrator volgens mij daar vergeten.
4: U wat?
1: Ik ben volgens mij mijn vibrator daar vergeten.
4: Wat is dat ook alweer?
1: gewoon een vibrator. Een soort langwerpig uitsteeksel die af en toe trilt. Niet gezien daar.
4: Uitsteeksel die af en toe trilt. Nee, die heb ik hier niet. Welke kleur heeft hij?
1: Hij was groen. Ja.
4: En hij trilt, zegt u. Ik weet helemaal niet wat het is, een vibrator.
0: Voor seks.
4: Wat zei u?
1: Nee,
0: voor seks.
1: Hang op.
0: In ieder geval, dankjewel voor het zoeken. Dankjewel voor het zoeken.

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.
3: Onze foto op een mok of travel mok. Onderweg elke dag dat moment. Binnen 1 uur gemaakt. Picture Moments.
4: Picture Moments.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. haiai-sushi.nl.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Een foto, naam of logo bedrukken. Op kleding of cadeaus. Altijd binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein.
4: Picture Moments.
6: Hermano's. Ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor. 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
7: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
8: Air Europa, you decide.

0: 25 mei Morgan Heritage in Rotterdam.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: Onyx@spin.nl. Your city, your sound.
1: Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschiessenweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marlene Roy.
1: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet. Het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
0: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Imani. Yes, your girl is weer back. En we zijn outside. Wat een heerlijk weer. Dit is Imani Invites.

0: Je bent ingetuned bij
1: Phonix. Imani invites.
0: Ja, je bent weer ingetuned bij de allerleukste pre-party van je vrijdagavond. En eigenlijk, ik weet niet helemaal zeker. Is het nou een pre-party? Is het de Phonix Awards afterparty? Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zit nog helemaal op een soort roze wolk van gisteren. Het was gewoon zo iconic. Ik moet ook zeggen, ik ben echt tot in de late uurtjes doorgegaan. Gisteren show gemaakt met Joes van, hoe laat was het? 7 tot 12. Dus toen ik klaar was, dacht ik, nou weet je, nou is het ook gewoon mijn feestje. En toen ben ik nog naar de after, zelfs naar de after van de after gegaan. Maar je weet toch, ik ben hier gewoon weer om het feestje te litten, want zonder mij is er geen party.

gasten uitnodigen. We gaan een chillen met een heerlijk DJ-setje. En wat is het weer top! Echt, ik ben zo aan het genieten. En ik hoop jij ook. En dat is ook zeker wat we aankomende 2 uur gaan doen. Je hoort nu de dikste door je speaker.

Zo, ik zat even naar mezelf te kijken via de livestream. Zoals je zeg maar de NPO Luister-app erbij kijkt, dan kan je ook mij kijken. En dan zie je volgens mij hoe zwart de wallen onder mijn ogen zijn van gisteren. Betekent in ieder geval dat ik echt een toptijd heb gehad. Want ik ben tot de late uurtjes doorgegaan. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd als jij er ook was gisteren. Als je mee hebt gekeken, als je mee hebt geluisterd. Wat was nou jouw hoogtepunt van de avond? En als je er niet was...

0: de award high vasthouden. En dan check ik je zo.
1: New music. New music. Nieuw op Phoenix.
2: Katneuf, featuring Young Felix, Kleine John en Bart of zo. Zeg het meteen.
1: Phoenix.
2: Your city, your

Ja, gisteren was het eindelijk tijd voor de Phonics Awards. Als je niet hebt gemist, of tenminste als je niet hebt gemist, als je daar niet was, dan heb je echt gemist. En ik dacht, weet je, ik wil nog gewoon even gewoon terugblikken, op die roze wolk blijven van de Phonics Awards. Want ik kan gewoon echt niet geloven dat het voorbij is. Ik kreeg heel veel leuke reacties binnen in de NPO Luister app. Ze zegt dat Jenna, mijn hoogtepunt was echt Yes Air. Ik ging weer helemaal terug in de tijd. Heerlijk.

0: tussentijd.
1: Ja man, het was ook echt mijn jeugd. Ik vond het zo iconic dat hij er was. Turo die zei, hoi, ik was gisteren voor het eerst bij de Phoenix Awards en ik had nog nooit zoveel mooie brown skin girls gezien op één plaats. Klak in, Turo. Je weet het, de baddies gaan naar de Phoenix Awards. Dus je weet toch, als je daar niet was, heb je heel veel baddies misgelopen. Misschien was jouw toekomstige wifey er wel. Je weet het niet. Geraldo die zegt, ik heb maar één woord, man. FaceTime. Keiharde opening.

echt alle awards verdiend. Dat was echt zijn jaar. En weet je, als je gisteren nog niet genoeg hebt gedanst, dan gaan we dat zo meteen gewoon nog even overdoen. Zometeen heb ik een heerlijk setje voor je. Maar eerst Cardi B en Kehlani door je speakers.

weet wat dat betekent. Ik nodig een litte DJ voor je uit. Maar ik dacht, vandaag ga ik je gewoon even goed zetten. Dus het aankomende half uur ben je live in de mix met je girl Imani. Dus ik zou zeggen, enjoy!

0: Zo's. Ja, dat dacht je. Vandaag een outfit-check-in. Mooi niet. Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja, toch? Beter.
1: Onze foto op een mok of travelmok. Onderweg elke dag dat moment. Binnen 1 uur gemaakt. Picture Moments.
2: Picture Moments.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Een foto, naam of logo bedrukken? Op kleding of cadeaus? Altijd binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein.
2: Picture Moments.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Oranje fans opgelet.

0: Stats.nl. Your city, your sound.
1: Zin in sushi? Bestel snel HaiAiSushi.nl. Profiteer nu van de HaiAi Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. HaiAiSushi.nl.
2: Fawaka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge.

0: Vest.com.
1: Nu ook in Roosendaal. De beste sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl. Hey!

0: King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar 2 euro. Bij Burger King.
1: Bij Vloeren Kings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
2: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
3: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
1: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
0: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
2: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
0: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: Imani. Je luistert naar Imani Invite. Zometeen hoor je All I Do Is Win. Maar eerst KM en Idali met Nu Meteen.

0: Maak me niet heet, broederliefde door je speakers.
1: Phonix. Imani invites.
0: Ja, mijn gast van de avond, die is inmiddels bij mij aangeschoven. En deze man die maakt muziek voor een specifieke doelgroep. En dat zijn Bad Bitches. Zijn nieuwe track Alleen Voor Jou is vorige week uitgekomen.
2: Misschien ben ik een sukkel, een loser, een klootzak. Waarom zou ik stoppen met doen wat jij ook mag?
0: En dan heb ik het over de one and only Dev. Welkom.
3: Ja, dankjewel.
0: Dat je er bent. Dit is eigenlijk jouw Phonix debuut, moet ik het maar gewoon noemen. Hè?
3: Ja, klopt. Het is de eerste keer dat ik hier ben, inderdaad.
0: Nou, ik vind het een eer dat het bij mij is.
3: Ja, ik vind het een eer dat ik ben uitgenodigd.
0: Ah, nou, on to many more. Daar gaan we voor.
3: Ja.
0: En ik zei natuurlijk net al, jouw nieuwe track Alleen Voor Jou, die is vorige week uitgekomen.
3: Ja,
0: en wat ik dus heb begrepen is dat het eerst eigenlijk helemaal niet een solo tune was. Er zou volgens mij nog iemand anders op staan. Hoe zit dat precies? Wat is het verhaal daarachter?
3: Ja, we hadden eerst een featuring met Lucio erop, maar dat paste toch niet helemaal. Omdat die indeling niet zo goed was. Maar het waren wel hele harde bars eigenlijk die hij erop had gezet.
0: Vond je dat dan niet lastig?
3: Ja, nou, uiteindelijk hebben we wel echt een goede top.

0: tune van gemaakt. Dus op zich was het niet heel lastig.
1: Ja, en ik weet zeker, er komen vast nog heel veel meer samenwerkingen met Lucio aan,
0: toch? Dat denk ik ook wel,
1: ja. Dat moet wel goed komen. En 2 weken geleden stond je dus nog in een uitverkochte Paradiso.
0: Klopt.
1: Je hebt daar misschien meteen een perfecte clip, tenminste clipcontent geschoten.
0: Ja.
1: Was dat een plan wat je vooraf had bedacht? Of dacht je gewoon op het moment spontaan van, nou, laten we dit gewoon even doen?
0: Nou, ik denk dat het een week van tevoren was dat we dat hadden bedacht. En toen hebben we het gewoon meteen uitgevoerd. En in de setlist ook zo gemaakt, zeg maar, dat we het konden doen.
1: Super nice.
0: Ja.
1: Echt heel leuk dat je dat dan gewoon een soort gelijk... twee vliegen in één klap eigenlijk.
0: Ja, klopt. Was echt top. Was echt heel leuk ook.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En ik kan me voorstellen als je dan daar staat in zo'n uitverkocht Paradiso. Dat is natuurlijk echt een groot moment. Echt wel een milestone.
0: Ja.
1: Maar als we even teruggaan. Je bent eigenlijk al vanaf jongs af aan bezig met muziek. Waar begon het allemaal een beetje voor jou?
0: Nou, het begon in eerste instantie met drummen samen met mijn vader. En toen had ik een keer een liedje gemaakt voor mijn moeders verjaardag. En uiteindelijk ging ik rappen op Nick & Simon beat. En een beetje Michael Jackson en zo. En dat was het eigenlijk.
1: Maar hè? Rappen op Nick & Simon beat?
0: Ja, want dat was zeg maar hetgene wat ik toen kende. Dus dan ging ik gewoon karaoke Nick & Simon opzoeken, zeg maar.
1: Maar wat, ja, en hoe bedenk je dan van, oké, want je luistert dan naar Nick & Simon. Maar hoe heb je dan zeg maar het idee gekregen van, hier ga ik op rappen?
0: Ja, omdat ik dat wel leuk vond om te doen sowieso en vind nog steeds.
1: Ja, precies. Dus jij dacht gewoon van, dit is gewoon voor mij weggelegd. Ik ga het gewoon proberen en gewoon kijken wat je eruit haalt.
0: Ja, zeker. Zo is het altijd geweest.
1: Ja, en nu zit je hier en ben je gewoon super, super lekker bezig, toch?
0: Ja, thanks.
1: Want één ding wat ik in ieder geval altijd, of wat me opvalt bij jou, is je content. En dan vooral je content met de oma's, met de grannies.
0: Met de bad bitches.
1: Ja, met de bad bitches. Hoe zijn de oma's in jouw content betrokken geraken?
0: Nou ja, het waren eerst 2 andere oma's. En toen dacht ik, want wij hadden ineens dat idee gewoon super rennen, mijn vriend en ik, van wat als we bad bitch luisteren, Deftone, en dan met 2 oma's. En toen waren het in eerste instantie 2 andere oma's. Maar toen dacht ik van, ik heb ook gewoon 2 oma's die dit kunnen doen.
1: Oh, het zijn ook echt jouw oma's.
0: Ja, ja.
1: I love it.
0: Dus.
1: Hoe cute.
0: Ja, is heel leuk. Ik vind het heel leuk dat ik het met ze kan doen ook.
1: Ja, tuurlijk. En hoe reageren jouw oma's erop?
0: Nou, die vinden het echt superleuk. En die zijn ook bij best wel veel van mijn eigen shows en zo. Dus dat is top.
1: Dus ze zijn nu eigenlijk gewoon een soort granny influencers geworden.
0: Eigenlijk wel, ja.
1: I love it. Echt heel leuk. Gewoon een soort family trip.
0: Ja, een soort van, ja.
1: Hey, zometeen gaan we even verder kletsen. Maar ik dacht, we gaan eerst natuurlijk je nieuwe track draaien.
0: Yes.
1: En aan jou de eer om hem zelf aan te kondigen.
0: Alleen voor jou, van Def.
1: Oh, moet hij even terugkomen. Dan ging hij even dubbel. Hey.

0: distinct and moral door je speakers. Phonics, Imani Invites. Ja, rappen op beats van Nick en Simon. Dat is maar één die dat kan. In de building nog steeds met de one and only Def.
1: Yes.
0: Welkom, welkom.
1: Thanks.
0: Hey Def, we hadden het er net natuurlijk over. Je bent begonnen met rappen op onder andere Nick en Simon beats.
1: Ja, klopt.
0: Dus ik dacht, weet je, laten we even een spelletje spelen met een Nederlands tintje.
1: Ja, let's go.
0: Wat we gaan doen.
1: Ik ben niet heel goed in Nederlandse muziek hoor, maar...
0: Oh, ja, wat ik wou zeggen. Dit is jouw Phonics debuut natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ben je ook wel een beetje bekend met de Phonics tunes?
1: Niet per se heel erg.
0: Oké, okay. Dus dit wordt een uitdaging.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Maar ik heb vertrouwen in jou.
1: Okay.
0: Niet jezelf Thanks. Onderschatten.
1: Nee, komt goed.
0: Dus wat we gaan doen. Ik heb dus hier een paar Phonics tunes. En die heb ik dus even in een Nederlands jasje gestoken. En het is aan jou de taak om te herkennen welke track het is.
1: Oké. Okay.
0: Ben je ready?
1: Ja.
0: Oké, okay, dan ga ik beginnen met de eerste.

0: ken het echt niet.
1: Jawel, denk na. Constant Mo.
0: Oh.
1: En ik moet ook zeggen, er zijn ook een paar woorden vervormd om het niet te makkelijk te maken. Maar ik ga hem nog één keer voor je doen. Ik denk echt dat je deze weet.

0: Je was in de buurt.
1: Echt?
0: Het is wel Frenna.
1: Oh, is het dan Pretty Girls, die pokoe?
0: Het is inderdaad Pretty Girls.
1: Oh, oké, kijk. That's it. Oh ja. Maar die woorden waren wel echt gedraaid.
0: Zeg
1: maar.
0: Ja, ja, ja. Want hij zei natuurlijk van, we brengen die mooie meiden. Want ja, als we gelijk zouden zeggen Pretty Girls, dan was het natuurlijk wel heel makkelijk. Maar ik geef jou gewoon een punt voor deze.
1: Dankjewel, thanks.
0: Om even in te komen, dan gaan we door naar de volgende.
1: Ja, dat is cool als waar was je.
0: Hey, lekker bezig.
2: Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje.
1: Die was wel echt voor de hand liggen.
0: Oké, dan ga ik hem nu even wat moeilijker maken. Want je zit er nu een beetje in. Kijken of je deze kent.
3: Nieuws van Bottega, lifestyle is mega. Dit is geen kampioenenliga.
1: Nee, ik heb echt geen idee. Ik ga het ook echt.

0: Snapchat.
1: En dan heb ik nog eentje voor je. Je staat nu in ieder geval op 2 goed, 1 fout. Je kan hem op een gelijk trekken. Of ja, even kijken. Een gelijk.
0: Of winnen.
1: Ja, of winnen, basically. Dus daar gaan we voor.
2: Wij gaan niet naar huis, het is een afterparty. Afterparty.
0: Ja, heli pokkel niet gewoon een afterparty. Dus dan heb ik die punt, toch?
1: Dat klopt. Weet je ook toevallig van wie?
0: Nee.

0: dat jij 3 goed hebt.
1: Nice.
0: En 1 fout. Dus je hebt het gewoon hartstikke goed gedaan.
1: Nice, thanks.
0: Zie je? Ik zei al in het begin, je moet jezelf niet onderschatten.
1: Nee, dat moet ik ook eigenlijk niet doen.
0: Toch? Dus you did that. Je bent hartstikke geslaagd. Je bent officieel part of the Funix Fam nu.
1: Top, thanks. Lovely.
0: Toch? Ja. En ja, ik vond het sowieso super gezellig dat je hier was. Maar ik heb wel gehoord dat je niet stil zit. Want ja, je tune is natuurlijk vorige week uitgekomen.
1: Klopt, klopt.
0: Maar komt er ook binnenkort weer wat nieuws aan?
1: Ik denk wel dat er binnenkort weer wat nieuws komt. Wanneer weet ik nog niet, maar wel een hele leuke tune. Oeh. Dat weet ik wel.
0: En kan je daar al een kleine hint over geven? Of ga je het echt spannend houden?
1: Nee, eigenlijk nog geen hints heb ik.
0: Spannend, spannend, spannend. Ja. Oké, nou ja, ik hoop in ieder geval dat je nog veel vaker langskomt.
1: Ja, thanks.
0: Ik weet zeker dat we nog heel veel van je gaan horen en zien. En ja, thanks voor het langskomen.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Of course, tot snel.

0: gezien.
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.

0: y'all crazy, you know?
1: Phonics!
2: We up in the club.
3: Imani and Vibes.
4: Je bent leuk, kan me inzetten in de laatste. Ik heb cash op zak en toch laat je me zoveel.

hoorde je door je speakers. En als ik aan dingen denk die leuk zijn, dan denk ik aan feestjes. Het is natuurlijk vrijdagavond, dus het is weer helemaal tijd om outside te zijn. En vooral met dit heerlijke weer. En ik denk dat het helemaal tijd is om je hot girl of je hot boy summer te gaan starten. En lekker los te gaan. Maar ja, wat is nou de place to be vanavond? Want er is altijd zoveel keus. En je weet toch, dan moet je weer heel Instagram gaan afzoeken naar emotion. Maar geen stress, because I got you. Ik weet altijd waar de leukste feestjes zijn. Om dan te beginnen in Amsterdam. Want ik ben vanavond zelf te vinden in de Melkweg. Daar is dus de Vissa Striptopia. En het is eigenlijk een soort van stripclub-achtige motion. En het gaat echt, echt heel erg nice zijn. Andere DJ's die daar samen met mij op de line-up staan zijn onder andere Lamsi. Samen ook met een live performance van Monzo. Maar ook Glitter Goddess, Dayray. Dus het wordt super gezellig. En in Rotterdam is er ook weer van alles te doen. In het Tiwaya is Amor. Met live onstage Poke en Isairo. Ook Zero Dies en Smitmeister zullen daar onder andere voor je gaan draaien. En dat zijn zeker geen onbekende namen. En als je meer zin hebt in ons, ons, ons. Dan kan je naar Export Rotterdam gaan. Daar is het tijd voor Fugazi. Met Frankie Sticks, Nala Brown, Swisha. Dus dat is sowieso een goede planning, een goede mo. En ja, je kan er altijd nog voor kiezen om gewoon lekker op een terrasje te gaan zitten. Lekker te gaan flaneren, want het is top weer. En aan alles moois komt alweer bijna een eind. Maar voorlopig ben ik nog heel even met jou om nog heerlijke tracks voor je te draaien. Zometeen komt ICSB voorbij na Marjela van Karim.

0: SOA-update. Je bestelt dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.

0: Taste World Fest. See you there. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
2: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Bij Vloeren Kings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koningen in vloeren.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
1: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
2: De Israëlische minister.
1: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
0: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
4: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
6: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin Vloeren.
7: Huur je een huis of kamer in Rotterdam? Let op, misschien betaal je te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet je of je huur klopt. Is je huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijg je gewoon een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
13: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu...

verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
1: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
0: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
0: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085. 06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Lomen is goed. Starten is beter.
3: Farao Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Farao Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via farawakafest.com.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rellen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: terug bij IJssel 2, hè?
1: QC en Nessim stappen opnieuw de ring in samen met hun vaste sidekicks Frasi en Tajula met maar één doel. Elkaar zo veel mogelijk aan het lachen krijgen.
2: Jij bent bellig, toch?
3: Ja, man. Alsof dit programma nog niet genoeg domme buitenlanders had.
1: Stream Knockout Champs. Nu. Gratis op NPO Start.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Robin Roxette.

0: me quiten el perreo.
1: Perreo, papi, perreo.
0: Perreo, papi.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085 06 0650 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is

0: Taste World Fest. See you there.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

Stef Banstra met het NWS-journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt in

0: tuin hebt gezien.
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die

Stef Banstra met het NMS-journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie